0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Premier Bart De Wever schrapt voorlopig zijn voorstel om de btw-tarieven te hervormen. De Wever wil nu eerst een akkoord over de begroting voor volgend jaar en dus niet tot 2029. De Wever moet nu nog op zoek naar zo'n 3 tot 4 miljard en dus geen 10 miljard zoals eerst gepland. De Wever wil zo vermijden dat we moeten starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latree.
3: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen ja, een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen, ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
2: Oekraïns president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump, onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. En het was gisteren een doelpuntrijke avond in de Champions League voetbal. Real Madrid won op de valreep van het Italiaanse AS Roma. Het won met 3-4 nadat het eerst 3-1 achter stond. Manchester City verloor dan weer met 2-4 van titelverdediger PSG. En verder verloor Romelu Lukaku met zijn Turkse club Fenerbahçe met 6-0 van het Engelse Aston Villa. En won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Premier Bart De Wever schrapt voorlopig zijn voorstel om de BTW-tarieven te hervormen. Onder meer daarop liepen de onderhandelingen steeds vast, omdat de MR zich bleef verzetten. De Wever moet nu nog maar op zoek naar zo'n 3 tot 4 miljard euro en dus geen 10 miljard zoals eerst gepland. Hij wil eerst een akkoord over de begroting voor volgend jaar en dus niet tot 2029. De Wever wil zo vermijden dat we moeten starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latree.
3: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen, ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
2: Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen. Mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi. Dat meldt La Libre Belgique en het parket bevestigt dat nieuws. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. 7 op de 10 mensen die elke dag maagzuurremmers nemen, kunnen daar eigenlijk mee stoppen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven, professor Jan Tak.
4: De mensen die in de studie zaten hadden meer dan 10 jaar dagelijks een zuurremmer genomen. De meest efficiënte benadering was zeggen aan de patiënt, stop vandaag. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
2: Het overmatige gebruik van maagzuurremmers kost ons land nu zo'n 120 miljoen euro per jaar. Er is opnieuw brand uitgebroken op een schip in de Zwarte Zee. Dat gebeurde voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Het is nog niet duidelijk of het schip geraakt werd door een drone. Aan boord zaten 17 mensen, niemand raakte gewond. De bemanning zou het vuur zelf geblust hebben. Sinds begin deze maand zijn er al meerdere schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En in de Champions League voetbal is er gisteravond veel gescoord. Real Madrid won op de valreep van AS Roma met 3-4. Titelverdediger PSG klopte Manchester City met 2-4. Romelu Lukaku verloor dan weer met zijn club Fenerbahce met 6-0 van Aston Villa. En Liverpool ging met 3-6 winnen van het Oostenrijkse LASK Linz. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
5: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
6: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
5: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
6: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
5: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
8: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfstdagen?
7: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen. 2 dagen lang feest.
8: Oh, ik kom. Maar alleen als er goede zangers zijn, hè?
7: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
8: Oh, dat kan niet beter.
7: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
9: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
10: Toen mijn moeder overleed, moesten we heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En toen ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
9: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
11: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
12: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
13: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen, hè.
14: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?

0: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele anderen. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
1: Ofant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreet en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Zeg Kim, in Manenjongentaart was er een notteloze zondag. En na een nieuwbouwzondag. Wat is dat eigenlijk?
5: Tijdens nieuwbouwzondag krijg je informatie en vooral rondleidingen in onze spiksplinternieuwe assistentiewoningen en woonzorgcentra. Alles blinkt er en is voorzien van de modernste snufjes.
6: Oh, en waar moet ik zijn?
5: Op 25 oktober in Berendrecht, Braschaat en Hoboken.
6: Ik kom maar direct inschrijven, zeg.
5: Meer over nieuwbouwzondag op zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
8: Waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
7: Dakwerken van der Linde?
8: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
7: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
8: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
9: Dakwerken van der Linde.
8: Beter, god het niet vinden.
9: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
10: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
11: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
10: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Werknemers van farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waver en Rixensart. Ze willen door de actie zoveel mogelijk jobs redden. Gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk meer dan 1200 jobs verdwijnen. Het zou meteen de grootste ontslagronde zijn in ons land in anderhalf jaar. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Er werken zo'n 8500 mensen. Het is nog afwachten hoe de coalitiepartners van premier Bart De Wever gaan reageren op zijn nieuwe begrotingsplannen. De Wever zoekt eerst een akkoord voor volgend jaar en dus niet meteen voor de komende 3 jaar. Hij moet nu zo'n 3 tot 4 miljard euro vinden en dus geen 10 miljard meer. En daardoor verdwijnt de omstreden BTW-hervorming uit het plan dat nu op tafel ligt. Dat weet politiekjournalist Karel Latré.
13: Er wordt wel met een indexsprong gewerkt op onze lonen, mogelijk ook uitkeringen. En er zijn geen grote hervormingen in de zorg voorlopig. Sommige partijen hebben grote bedenkingen. Waar blijven die grote hervormingen? En hoe zeker zijn we dat de MR zeker die grote stap naar 10 miljard euro nog wil zetten?
12: Want het was vooral de MR die tegen zo'n BTW-hervorming was. 7 op de 10 mensen die elke dag maagzuurremmers nemen, kunnen daar eigenlijk mee stoppen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven, professor Jan Tak.
14: De mensen die in de studie zaten hadden meer dan 10 jaar dagelijks een zuurremmer genomen. De meest efficiënte benadering was zeggen aan de patiënt, stop vandaag. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
12: Het overmatig gebruik van maagzuurremmers kost ons land nu zo'n 120 miljoen euro per jaar. De politie en het parket onderzoeken een vechtpartij aan een middelbare school in Mazeik in Limburg. Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe 4 jongeren iemand aanvallen. De politie probeert nu de daders op te sporen. Het zou gaan om jongeren die vroeger op de school hebben gezeten. Er is opnieuw brand uitgebroken op een schip in de Zwarte Zee. Dat gebeurde voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Het is nog niet duidelijk of het schip geraakt werd door een drone. Aan boord zaten 17 mensen, maar niemand raakte gewond. De bemanning zou het vuur zelf geblust hebben. Sinds begin deze maand zijn er al meerdere schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En misschien kom je vandaag wel iemand uit het middelbaar tegen op je werk, want het is vandaag de Yuka Action Day. Dat is een dag waarop meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren voor één dag gaan werken. Ze verdienen zo'n €70, die gaat naar verschillende projecten voor jongeren, zowel in ons land als in het buitenland. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
15: Miljaar! Mijn plong is gesprongen.
16: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
17: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
18: Vanaf 15 november in het EWT Theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
19: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
20: Maar dat is voor niks genodig. Dat is schitterend.
21: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
19: Ja, maar ik slaap er niet van.
22: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
20: Niks van. We zitten al met een vervanging.
19: Nee, schetje, wie?
20: De Stefan.
23: Die ene gesprongen op onze diet.
19: Huh?
23: Dat is erger als een kind kopen, volgens mijn schoonzuster. En die kan het weten, nee, want die...
20: Leo!
23: Afrond.
20: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
18: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
24: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
25: Dag Robert, storen we niet?
26: Nee, kom binnen.
25: Onze kleine is roekbaar.
26: Hallo.
25: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
26: Allee maar, dat past toch nog?
25: Hut, ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
26: €1.924. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier ik kom.
27: Geniet er maar van, jongen.
28: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
29: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
30: Aha, Minerva.
31: Ons katje is een schatje. En elk plaatje dat ze draait, komt uit haar hartje.

Donderdag 15 oktober. Een hele goede morgen, lieve luisteraars. U luistert naar Radio Minerva, het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja. En ons Lidie Monter en Fris, die is er ook bij vandaag, zoals iedere week. En je kan altijd een telefoontje doen op het nummer 03 219 17 27. Als je iets te vragen hebt, gewoon een babbeltje wil doen, je kan altijd bellen. En aan al die jarigen vandaag, ik wens jullie allemaal een hele, hele fijne verjaardag. Geniet van je dagje, ga shoppen, ga eens lekker eten, gewoon maak er een heel leuke dag van.

Zit u aan de ontbijttafel? Laat het alvast maken. Neem een goed tasje koffie. Geniet van de muziek. En we gaan dat proberen u leuke muziek te geven. Hier natuurlijk op onze Radio Minerva.

En het is Frankie Leen die ons mocht komen wakker maken voor die eerste plaat van morgen om 8:10. Making Memories was dit.

Ja, lieve mensen, en ik zou het wel weten, moest ik president kunnen worden over CGT, president, en dat was Gerard Lenormand.

En hij komt uit Dallas, Texas, hij geboren als Trinidad Lopez, nummer 3. Dus wij kennen hem onder Trini Lopez en dat was een medley van zijn hits samengebracht.

0: Leven Engst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol avant, of tournedeau, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Ga niet, maar Minerva op Sint-Anneke.
1: Verongs is dat manneke.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
2: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!

Ja, en ze waren met z'n zes Dave D, Dozy, Biki Mik en Titch met het bekende Bandit. Het was een groep, een Engelse popgroep, vooral bekend in de jaren 60, 68. Daarvoor hoorde u Brooke Benton met A Million Miles From Nowhere.

Dit nummertje was een nummer van Mireille Mathieu. My life will never be the same. En dat komt uit de film Till We Meet Again. Film uit 1940.

En dat was uit ons eigen landje, een nummer van Gary Hager. Gewoon, heel gewoon, zij. En daarvoor hoorde u natuurlijk Tony Christie met Is This The Way To Amarillo? Onze laatste vocale voor het tijd zijn van 9 uur. En voor dit eerste uurtje, voor de journalen en de reclame, is het Engelbert Humperdinck met Acapulco.

0: Goeiedag, wat mag het zijn?
1: Dag, madame. Vermaai een 1/2 pond boterhammensausjes, 100 gram pertje, 2 koteletten en een lidkaart van Radio Minerva.
0: Een lidkaart van Radio Minerva? Daar kan ik je koe niet direct aan helpen. Maar als je naar de studio van de radio zelf belt, dan zullen ze er gaan verder helpen. Ik zal de telefoonnummer van achter op de rekening eens zetten. Dat is 03-219-1727. Voilà, zeg. De marchandise in een zakje doen of heb je dat net zakje?
2: Ofo Producties presenteert het zinkgat.
3: Een zinkgat? Wat is dat?
4: Ah wel, dat is vreet en betaald.
2: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
5: Goeiedag, ik ben Leon.
3: Leon, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
4: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zulmerij te slaan in Wilrik. Neefzalen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
8: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
9: Rond deze tijd start de zesde dag van het assiseproces rond kleuter Dien. De jongen was amper 4 toen hij 4 jaar geleden ontvoerd en gedood werd door Dave de Kok, zijn oppas. Ook de ex van de kok, Romy W., staat terecht. Eerst komen er nog politieagenten aan het woord, daarna starten de pleidooien. Dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
10: Als eerste komen de burgerlijke partijen aan het woord. En nu Dave de Kok schuld heeft bekend aan doodslag, zal Jeff Vermassen zijn pijlen vooral richten op Romy W. Hij en zijn cliënte Elke Verbergmoes, de mama van Dien, zijn ervan overtuigd dat Romy boter op het hoofd heeft en dat ze meeschuldig is aan de ontvoering van de kleine Dien.
9: En ook het Openbaar Ministerie is daarvan overtuigd. De Kok en Romy kennen volgende week hun straf. Werknemers van farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waver en Rixensart. Ze willen door de actie zoveel mogelijk jobs redden. Gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk meer dan 1200 jobs verdwijnen. Het zou meteen de grootste ontslagronde zijn in ons land in 1,5 jaar. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Er werken zo'n 8500 mensen. En over een uur begint in Brussel een Europese top. De Europese leiders gaan het onder meer hebben over de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. En er is meer, zegt journalist Jelle Frenke.
11: Het spook van Euroclear doemt hier weer op de Europese top. De miljarden aan Russische bevroren tegoeden die in Brussel op rekeningen van Euroclear vaststaan. Sommige Europese landen opperen weer om dat geld vrij te maken en aan Oekraïne te geven. Herinner je vorig jaar? Toen heeft Bart Wever zich met hand en tand verzet tegen dat plan en heeft hij slag thuis gehaald.
9: President Zelensky is ook in Brussel. Hij gaat vanmiddag op bezoek bij onze koning. En hij wil ook een gesprek met premier De Wever, want Oekraïne zou meer geld nodig hebben. De top duurt tot en met morgen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over kernwapens, dat schrijft De Morgen. De twee landen willen meer samenwerken op dat vlak om zo te zorgen voor een sterker en veiliger Europa. Ze willen niet enkel afhankelijk zijn van Amerikaanse kernwapens, mocht het ooit tot een conflict komen. De Franse president Macron had eerder ook al gesprekken met onder meer Duitsland en Polen. En in Mexico zijn nu al 8 mensen om het leven gekomen door het noodweer, dat melden de autoriteiten daar. 2 mensen zijn ook nog altijd vermist. Er waren de voorbije dagen meerdere tropische stormen in Mexico en die zorgden op sommige plaatsen voor hevige regen en overstromingen. De hulpdiensten hebben gisteren nog 32 mensen kunnen redden. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
14: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
14: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
15: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
16: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
17: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
16: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
17: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
16: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
18: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
19: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfsttaugen?
18: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
19: Oh, ik kom. Maar alleen als er goeie zangers zijn, hè?
18: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
19: Oh, dat kan niet beter.
18: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
20: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
21: Toen en ons dochter juist samenwoonde met haar nieuwe liefde en we waren geopen met de vrouwens. En al die huisraad, hoor ik wat denken. Ah wel, dat kochten we goedkoop bij de Kringwinkel. En ze wilden ze nog wat geld over om allemaal op koffiekoeken en frietjes te trakteren als bedankje.
20: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
22: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
23: Merci Immobiep.
24: Aha, aha, aha. Minerva.

Ja, we zijn rond, denk ik, hè, op onze kermismolen. Dat waren natuurlijk de kermisklanten met het Circus Rens. Welkom in het tweede gedeelte van het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja. Ik blijf nog tot 10 uur bij jullie. En natuurlijk, ons lady kan je bereiken op de telefoon 03 219 17 27.

D'amour ou d'amitié, dat was een nummer van Céline Dion en ze is er terug, hè, na een reeks concerten tussen september nu en oktober in Parijs is ze er en staat ze er terug.

En dit is wel een van hun bekendste nummers, denk ik. Hè. Dat zijn dat waren de Rivers of Babylon van Bonnie M uit de jaren 70. En daarvoor hoort u natuurlijk Pat Shula Clark.

Bedankt Helmut Lotti voor het mooie Moon River. Het is iets voor 9:30 en ze vroegen nog eens aan de telefoon, kan je nog eens verleden aan weer vragen? Veel mensen houden wel van deze groep. Ik ga eens niet prinses draaien, maar gewoon gisteren.

Het is een gevaarlijk spelletje, denk ik, hè, die Lovers Roulette van Jerry Vale. De King, Elvis Presley, met het Philharmonic Orchestra, Let It Be Me.

0: Deze week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn Claire.
2: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Ja, en voordat Charles Aznavour La Bohème zong, was het de titel van een opera van Puccini. En dat was in 1896 al. Het woord Bohème betekent zowel iemand uit de Bohemian, een Oost-Europese regio, als een kunstzinnig persoon. En volgens sommige historicussen werd de naam gebruikt om rondreizende Roma-zigeuners te duiden, al kreeg het met de tijd een romantische betekenis ook in de kunst.

En dat waren de Love Affair met Everlasting Love. De accordeonvereniging De Koninklijke Harmoniekaïsten uit Boom organiseren op zaterdag 17 en zondag 18 oktober van 14 tot 18 uur hun jaarlijkse wafelbak in zaal De Natalier Noeveren 68 in Boom. U kan er komen smullen van vers gebakken heerlijke Brusselse wafels met heerlijke toppings. En meer informatie is te verkrijgen op het nummer 0497-58-79-72. Dus als je zin hebt voor naar de wafelbak te gaan, zaterdag of zondag aanstaande, dan kan dat te Boom. En je kan bellen op het nummer 0497-58-79-72.

0: to you.
1: En natuurlijk, we hebben weer al een jarige vandaag. En dat is Amy. Amy Sallen uit Morsel. Een hele, hele gelukkige verjaardagwinst van mij, Danny. En natuurlijk ook het hele Minerva-team. Maak er een heel fijne dag van vandaag. En voor jou een lievelingsnummertje, Whitney Houston met Run to You.

0: Zo, Emmietje, geniet ervan vandaag. Goed feesten. En ik ga mijn stoel doorgeven aan onze Julien van Noten. Die gaat jullie zelfs amuseren met de notenkraker. En wie zit er natuurlijk aan de andere kant? Onze Swa. Heel veel groetjes van Katja en natuurlijk van Lydie.
1: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder. Al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè?
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
3: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Zeg Kim, in mijn jonge tijd was er een notteloze zondag. En na een nieuwbouwzondag. Wat is dat eigenlijk?
5: Tijdens nieuwbouwzondag krijg je informatie en vooral rondleidingen in onze spiksplinternieuwe assistentiewoningen en woonzorgcentra. Alles blinkt er en is voorzien van de modernste snufjes.
6: Oh, en waar moet ik zijn?
5: Op 25 oktober in Berendrecht, Brasschaat en Hoboken.
6: Ik kom maar direct inschrijven, zeg.
5: Meer over nieuwbouwzondag op zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
1: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Vanaf vandaag kan je een griepvaccin laten zetten. De Hoge Gezondheidsraad raadt het aan voor zorgpersoneel en mensen met een verminderde weerstand, zoals ouderen en zwangere vrouwen. Zij krijgen het vaccin ook terugbetaald. De piek van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je nu al beschermen. Er zijn zo'n 3 miljoen vaccins beschikbaar. In Brussel begint rond deze tijd een Europese top. De Europese leiders gaan het onder meer hebben over de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. En er is meer, zegt journalist Jelle Frenke.
11: Het spook van Euroclear doemt hier weer op de Europese top. De miljarden aan Russische bevroren tegoeden die in Brussel op rekeningen van Euroclear vaststaan. Sommige Europese landen opperen weer om dat geld vrij te maken en aan Oekraïne te geven. Herinner je vorig jaar? Toen heeft Bart Wever zich met hand en tand verzet tegen dat plan en heeft hij slag thuis gehaald.
10: Oekraïns president Zelensky is ook in Brussel. Hij gaat vanmiddag op bezoek bij onze koning. En hij wil ook een gesprek met premier De Wever, want Oekraïne zou meer geld nodig hebben. De top duurt tot en met morgen. In Mexico zijn nu al 8 mensen om het leven gekomen door het noodweer. Dat melden de autoriteiten daar. 2 mensen zijn ook nog altijd vermist. Er waren de voorbije dagen meerdere tropische stormen in Mexico. En die zorgden op sommige plaatsen voor hevige regen en overstromingen. De hulpdiensten hebben gisteren nog 32 mensen kunnen redden. En sport. Op het WK baanwielrennen in China maken de Belgen voor de 2e dag op rij geen goede start. Sprinters Louis Nulles, Zita Gijsens en Nicky de Grendelen zijn meteen uitgeschakeld. Straks komt Lotte Kopecky nog in actie in de afvallingskoers en bij de mannen rijdt Lindsay de Veilder de scratch. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
12: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
13: De Robert? Wie is dat?
12: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
13: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
12: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
13: Zwaasdingen?
12: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
13: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
12: Robert? De expert 0 draai 226 93 93.
13: Welk bedrag had hij nog gedacht?
12: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren, zeg? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
17: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
18: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79.
19: Hey, bellen, hè. Hey, gaan jullie ook mee met de ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
20: Minerva.
21: De Notenkraker met Julien van Noten. Vergeet.
22: Goedemorgen, Antwerpen.

Goedemorgen, beste luisteraars. We zijn vandaag donderdag 15 oktober. Welkom bij de Notenkraker hier bij onze Radio Minerva van op het Sint-Allestrand. Onze dank gaat nog naar Katja vooraan voorbij het programma. Twee uurtjes. Oh, goedemorgen, Antwerpen. Op deze donderdag zetten we nog altijd ons beste beentje vooruit en het andere ernaast. Natuurlijk, we beginnen zoals elke keer weer met een nummertje van Karel Erberger, de Chanirak. Heel veel luisterplezier.

0: Deze week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maar crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Frans is dat manneke.

Straaltje Zon was dat natuurlijk van Klaus Wunderlich aan het Hammondorgel. In elk geval, deze die wordt toch wel letterlijk en figuurlijk aan het lijntje gehouden. Jawel.

En de tijd vliegt vooruit, beste luisteraars, want we gaan zo even naar het tijdcentrum van 11 uur. En dat doen we dan met het 12e linieregiment. Ja, zoals tot z'n beet.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Makkedam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
1: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: En joh, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Vanaf vandaag kan je een griepvaccin laten zetten. De Hoge Gezondheidsraad raadt dat aan voor zorgpersoneel en mensen met een verminderde weerstand, zoals ouderen en zwangere vrouwen. Zij krijgen het vaccin ook terugbetaald. De piek van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je dus nu al beschermen. Er zijn nu zo'n 3 miljoen vaccins beschikbaar. De zorgsector trekt aan de alarmbel omdat er nog dit jaar 1000 herstelverblijven dreigen te verdwijnen. Dat zijn plekken voor mensen die na een ziekenhuisverblijf nog niet naar huis kunnen en elders verder herstellen. Maar de regels zijn te streng, dat zegt Candice de Wind van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk.
8: Je moet 30 bedden hebben om te kunnen erkend worden, om eigenlijk kwaliteitsgaranties te hebben. En dan zien we dat er een aantal zijn die geïntegreerd zijn in een woonzorgcentrum, maar die niet voldoen aan het aantal minimumplaatsen. En die maken gebruik natuurlijk van de infrastructuur van een woonzorgcentrum. En vandaar zijn we echt wel vragende partij van verlaag die minimumnorm.
7: Want door de vergrijzing zullen zo'n plekken al maar vaker nodig zijn. En het Amerikaanse leger overweegt om zijn grootste niet-nucleaire bom in te zetten in Iran, dat melden Amerikaanse media. De bom wordt ook wel de moeder aller bommen genoemd. De VS zou daarmee Iraanse energie- en nucleaire installaties kunnen aanvallen. Het Witte Huis reageert voorlopig niet op die mogelijke aanvalsplannen. Het zou in ieder geval voor een grote escalatie van het conflict zorgen. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
10: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
11: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
12: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
13: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
11: Ja, maar ik slaap er niet van.
14: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
12: Niks van, we zitten al met een vervanging.
11: Nee, scheetje, wie?
12: De Stefan.
14: Die in ene gesprongen op onze diet.
11: Huh?
14: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
12: Leo!
14: Afronden.
12: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
10: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
15: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
1: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liefde, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liefde op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liefde is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
17: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambien overaan. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
18: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci Imobiep.
20: Aha. Minerva.
21: Vergeten melodieën voor Jan en Alleman in de Notenkraker bij Radio Minerva. Met Julien van Noten.

Nogmaals, welkom beste luisteraars, langs de andere kant van 11 uur, zoals iedere donderdag na 11 uur, Golden Raindrops van en door het orkest. Karel Herberger, die we natuurlijk kennen als Charles Julliard, is zijn echte naam. In elk geval, toch maar voorzichtigheid gewenst natuurlijk, en dat vraagt Frank Sinatra.

En Nat King Cole die heeft slechts 3 woorden nodig, maar eerst nog eens. Zij is gekend in feite wel voor haar bossa novas. Eddie Gourmet.

De accordeonvereniging, de Koninklijke Harmonica Caïsten uit Boom organiseert op zaterdag 17 en zondag 18 oktober van 14 tot 18 uur een jaarlijkse wafelenbak in zaal Den Atelier, Noeveren 68 in Boom. U kan er komen smullen van vers gebakken heerlijke Brusselse wafels met heerlijke toppings. Meer informatie is te verkrijgen op het gsm-nummer 0497 58 79 72.

Het officiële Antwerpse volkslied.

0: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
6: Muziek met gaatjes.
7: De Notenkraker met Julien van Noten.

En met deze een hart onder de riem steken, zal ik maar zeggen, voor mijn zoon, ginderachter Inverna. In alle geval, naar het bal met Mireille Mathieu.

Zo, beste mensen, dit zijn de laatste nootjes van de notenkraker van deze donderdag 15 oktober. Zo dadelijk Harry O met zijn Ankers Away. En heel veel luisterplezier bij hem en natuurlijk ook de andere collega's. De groetjes nog van mezelf, van Julien en natuurlijk van de straks ook nog vastpakken, de telefonist. Maak er nog een gezellige, aangename dag van, natuurlijk met de muziek van Radio Minerva. Bedankt om te luisteren. Fijn dat u er weer bij was vandaag. Wij maken alvast afspraak voor een volgende keer en we zo dadelijk smakelijk eten. Ik zou zelfs zeggen, tot zelfs op de Mosselbingo.

0: Alexander en Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander en Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander en Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
3: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Banken moeten klanten die slachtoffer zijn geworden van phishing meteen terugbetalen, ook bij nalatigheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Banken waren al verplicht om het geld van slachtoffers terug te storten, maar ze konden dat weigeren als de klant volgens hen nalatig was. Nu is er geen discussie meer mogelijk, dat zegt Stefaan van der Jeugd van het Hof van Justitie.
5: Wel, het belangrijkste van de uitspraak van het Hof van Justitie vandaag is dat in gevallen van fraude, van phishing, dat het in eerste instantie toch de bank is die moet terugbetalen. Die moet het geld terugstorten aan de klant. Dat moet zelfs binnen één werkdag gebeuren. Pas dan kan de bank eventueel het geld gaan verhalen op de klant. Maar dan moet de bank wel gaan bewijzen dat er sprake is van een grove nalatigheid.
4: Bijvoorbeeld wanneer je de code van je bankkaart niet goed hebt beschermd. Albert Heijn kan zijn rekken weer aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Door een mogelijke cyberaanval lagen de IT-systemen plat en waren er problemen bij de distributiecentra. Maar die raken dus stilaan opgelost. Je kan wel nog geen boodschappen online bestellen om thuis te laten leveren. En ook bij Delhaize waren er problemen, maar zij bevoorraden de winkels via een ander systeem nu. Kom op tegen kanker roept op om een geel lintje op te spelden voor de dag tegen kanker vandaag. Heel Vlaanderen is dan solidair met mensen met kanker en hun naasten. Dat zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
6: Het gele lintje staat voor die solidariteit. Het is een klein symbool en het is iets dat je vandaag, als het goed is, overal in Vlaanderen zal tegenkomen. Het toont dat iedereen zijn verhaal heeft en het altijd wel voor iemand draagt. Of je nu een collega bent of een partner of wie dan ook, het toont dat je dit signaal geeft. Je staat er niet alleen voor en wij zijn er voor jou.
4: Er zijn 8 mensen vermist na de scheepsbrand voor de kust van Roemenië op de Zwarte Zee. Dat melden de maritieme autoriteiten in Roemenië. Er waren 12 mensen aan boord, 4 van hen konden gered worden. De oorzaak van die brand is nog niet bekend. Mogelijk was het een droneaanval, want Rusland valt de laatste tijd regelmatig schepen aan voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En sport, onze landgenoot Milan Fretin heeft de 3e en langste etappe van de ronde van Guangxi gewonnen in China. Het is meteen ook zijn eerste World Tour zege. Hij was de snelste in de massasprint na 212 kilometer koersen. De ronde van Guangxi duurt nog tot en met zondag. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
7: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
8: Allemaal?
7: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
8: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
9: Wat zei het hem?
7: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485-54-87-85.
12: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
13: Ik? Met mijn rug. En zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
12: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
13: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
12: Opruimdienst Tornado. Bel 0485-93-3089. Dat is 0485-93-3089.
14: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
15: Dag Kim. Zeg, ga je tegen grazen herfstalgen?
14: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
15: Oh, ik kom. Maar alleen als er goede zangers zijn, hè?
14: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
15: Oh, dat kan niet beter.
14: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
16: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
17: Als mijn vrouw voor de zoveelste keer een nieuw hobby vindt, hè, dan stuur ik haar direct door naar de Kringwinkel hier achter de hoek. In plaats van het neef te kopen, vindt ze dat daar dikwijls ook gewoon tweedehands. En voor een goede prijs.
16: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, een hele goedemiddag luisteraars van de Radio Minerva. Dit is Anchors Away met Harry O. En uiteraard bedanken we natuurlijk weer eens onze collega Julien van Noten. En de SWA voor de afgelopen uren weer de notenkraker. Dat gezegd zijnde. Wij beginnen meteen met Frank Sinatra. Oh ja. We gaan naar een nummer van Jimmy Van Heusen en Johnny Burke voor Road to Zanzibar uit 1941. Toen werd dat gezongen door Bing Crosby, die dat zong voor Dorothy Lamour terwijl ze op een kano een rivier in de jungle peddelden. Ja, it's always you.

Voilà, Frank Sinatra in It's Always You kwam uit de film Road to Zanzibar. En meteen al een telefoontje van, kan je dan die Bing Crosby ook eens niet laten horen? Wel, dat is genoteerd en dat is voor binnenkort dan weer. Zweren echt waar. Gene Kelly, ook geen onbekende voor de musical fans. En dit keer Like Girls, met songs van Cole Porter uit 1957. Met dan Gene Kelly, Missy Gaynor, Kay Kendall en Tanya Elk in de hoofdrollen. Over een revuegezelschap dat uiteen is en iemand publiceert de memoires. En die kloppen niet echt. Ja, een heleboel gedoe er rond. Why am I so gone about that girl, Gene Kelly?

0: Gene Kelly en de nodige danspassen die je helaas niet kon zien. Maar moest het Minerva TV zijn, dan had je dat wel kunnen zien. Maar ja, oké, uit The Girls van Songs van Cole Porter met echter een raar einde. Oké, daar gaan we het niet over hebben. Girl Crazy, George en Ara Gershwin. En toen een musical met Ethel Merman en Ginger Rogers. Toen hun podiumdebuut uit 1931. Er was ook een film in 1943 van Girl Crazy met Judy Garland en Mickey Rooney. En dan nog een remake ook nog eens in 1965 met Connie Francis en Herman's Hermits. Het gaat over een playboy die een jonge vrouw helpt om de ranch van haar vader in Nevada om te vormen tot een toevluchtsoord voor gescheiden vrouwen. Als dat maar goed komt. Sassy Sarah Vaughan, I Got Rhythm.
1: I got rhythm, I got music, I got my man, who could ask for anything more?

Sassy Saravorn en I Got Rhythm uit Girl Crazy. En dan nu Jane, Betty, Barbara en Gloria. Zijn ze bekend? Nee. Het zijn de Paulette Sisters. Er is niet veel over te vinden, maar toch hebben die het gevonden uit Peter Pan uit 1953. Het nummer zelf dat we gaan laten horen kwam in feite niet voor in de film. Maar we vonden dat wel terug op de soundtrack van deze film. Want de schrijver, Frank Churchill, die stierf in 1942 en de soundtrack kwam uit 1953. En dan moet je ook nog eens weten dat die versie van de Paulette Sisters terecht kwam in een horrorfilm, Rogue, uit 2007, over een groep toeristen in Australië die ten prooi vallen aan een zoutwaterkrokodil van meer dan 7 meter lang. De Paulette Sisters, Never Smile at a Crocodile. Goedemiddag allemaal.

Ja, dat moet je niet doen natuurlijk. Hè. Never Smile at the Crocodile uit Peter Pan van Walt Disney. En we hoorden de Paulette Sisters. Stand Up and Fight. En dan hebben we muziek van Georges Bizet. Jawel, de klassieke Georges Bizet. Uit dit keer met Oscar Hammerstein, die de teksten mee verzorgde. Het Toreadorlied kennen we allemaal als de Toreadormars van de Toreadoren. In de gangbare naam voor de Are Votter, Toast, Je peux vous le rendre. Uit de Franse opera Carmen. En Oscar Hammerstein maakte dan de All Black musical Carmen Jones van over liefde, ontrouw, kaartlezen met een kaart over de dood die helaas uitkomt op het laatste. Door liefdesverdriet. Oké, Sammy Davis Jr., Stand Up and Fight. We konden er echt niemand anders beter voor vinden.

Oké, hier hadden we George Bizet en Oscar Hammerstein tezamen eigenlijk wel. En dat voor de musical Carmen Jones. Dat was in 1943 met Muriel Smith, maar bekender uiteraard de film met Dorothy Dandridge en Harry Belafonte in 1954. En nu Neil Diamond, de jazzzinger. En moet je weten, van dit nummer werd meegeschreven door Gilbert Bécaud. Goed, hè? De jazzzinger was een film met Neil Diamond, Lucy Arnaz, Sir Laurence Olivier en Paul Nicholas over een Joodse zanger die in ongenade valt bij zijn vader tot de kleinzoon wordt geboren. En Gilbert Bécaud schreef zomaar even 6 songs mee voor de film in 1980. En daar hebben we nog een anekdote over, maar dat is voor zo'n beetje.

Love on the Rocks uit de jazzzanger. Maar ik had gezegd, er was ook nog iets bij dat zij dit nummer veranderde van tekst een beetje, omdat hem Gilbert Bécaud iets zag drinken, een scotch. En wat wordt het dan? Een scotch on the rocks.

0: Zo zie je maar, het was dan weer dit keer eens Scotch on the Rocks. Dat kan gebeuren, hè.
1: Bingo!
2: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
2: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
3: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol au vent. Of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
3: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Frans is dat manneke.
0: En nu dan eigenlijk nog eens The Lion King. Ja, oké, okay, ik snap het wel. Weer is Disney. Maar we gaan het laten horen van Christopher Willem. L'amour brille sous les étoiles. En dat met de song van Elton John en Tim Rice. En de tekst kwam van Christopher Willem zelf. Het komt uit Pop Idol, die won dat. En ja, Pop Idol in Frankrijk noemde Nouvelle Star. Dat programma heet ze dus zo. Le Roi Lion in het Frans ook. Dat allemaal dus. L'amour brille sous les étoiles.

Christopher Willem, L'amour brille sous les étoiles uit The Lion King natuurlijk. Connie Francis en Paul Carr. Connie Francis en Gert-Jan van Dam natuurlijk weer heel blij zijn, want dat is zijn favoriete zangeres natuurlijk. Uit de film, musical, ja, rock and roll movie, Jamboree. En het nummer heet Who Are We To Say?

0: Polkar, Connie Francis, Who Are We To Say uit Jamboree. En dan nu een hele lang nummer, jawel. Maar het zijn twee nummers dan weer. Dat nummer heet With One More Look At You en Watch Closely Now. Dat is de grand finale van de musical A Star Is Born. Die film toen met Barbra Streisand en Kris Kristofferson. En Barbra Streisand zingt dit met tranen in haar ogen, omdat ze haar man, Kris Kristofferson dus, verloren heeft. En ze zingt dan ook zijn song als eerbetoon uit 1976, de grand finale uit A Star Is Born.
1: Ladies and gentlemen, Esther Hoffman Howard.

Zo, Barbra Streisand met haar finale van With One More Look At You. Met tranen in haar ogen en dan dit nummer, Watch Closely Now, dat de grote hit was van Kris Kristofferson, alias de zanger uit deze film natuurlijk. Ja, natuurlijk, je kent ook de film met Judy Garland en James Mason. En je kent ook de film met Lady Gaga en Bradley Cooper, die met dezelfde naam was. En dan nu, Ivan Pappas and Company, uit de musical My Favorite Year. En die kreeg zijn Broadway-première in 1992. En het gaat over een sketchschrijver voor de live televisie-variété-show. En als gast was Alain Swan geboekt, maar die kon dan niet meer komen door alcoholverslaving enzovoort. My Favorite Year, Ivan Pappas and Company.

My Favorite Year, Ivan Pappas and the Company uit de musical My Favorite Year. En de première was in 1992. De Bar Girls gaan we laten horen, een heleboel dames bij elkaar. En die hebben het over Big Spender. Big Spender kennen we allemaal natuurlijk. Dat is een Sweet Charity, de musical van Cy Coleman en tekst van Dorothy Fields, gebaseerd op een scenario van de Italiaanse film Nights in Calabria. Hier zijn ze, de Bar Girls. Hey, Big Spender.

0: Now have fun.
1: How's about a few laughs?

0: How's about it, Palsy?
1: Yeah.
2: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
3: Zeg Kim, in Manenjongentaart was er een notaloze zondag. En na een nieuwbouwzondag. Wat is dat eigenlijk?
2: Tijdens nieuwbouwzondag krijg je informatie en vooral rondleidingen in onze spiksplinternieuwe assistentiewoningen en woonzorgcentra. Alles blinkt er en is voorzien van de modernste snufjes.
3: Oh, en waar moet ik zijn?
2: Op 25 oktober in Berendrecht, Brasschaat en Hoboken.
3: Ik kom maar direct inschrijven, zeg.
2: Meer over nieuwbouwzondag op zorgbedrijf.antwerpen.be.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
5: Radio Minerva.
6: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Er zijn in Vlaanderen 2 mensen overleden na een besmetting met het Westnijlvirus, dat meldt het departement Zorg. Het gaat om personen die tot de risicogroepen hoorden, dus ouderen of kwetsbare mensen. Annelien de Sadeleer van het departement Zorg.
8: Het is niet nodig om je zorgen te maken, want het is nog altijd zo dat 80% van de mensen met een besmetting van het Westnijlvirus geen symptomen krijgen. En 19% krijgt gripperige symptomen, dus koorts, vermoeidheid, hoofdpijn. Slechts 1% van de besmette personen kan ernstig ziek worden met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
7: Het virus wordt overgedragen via muggen. In Vlaanderen zijn er in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Banken moeten klanten die slachtoffer zijn geworden van phishing meteen terugbetalen, ook bij nalatigheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Banken waren al verplicht om het geld van slachtoffers terug te storten, maar ze konden dat weigeren als de klant volgens hen nalatig was. Nu is er vooraf geen discussie meer mogelijk, dat zegt Stefan van der Jeugd van het Hof van Justitie.
9: Wel, het belangrijkste van de uitspraak van het Hof van Justitie vandaag is dat in gevallen van fraude, van phishing, dat het in eerste instantie toch de bank is die moet terugbetalen. Die moet het geld terugstorten aan de klant. Dat moet zelfs binnen 1 werkdag gebeuren. Pas dan kan de bank eventueel het geld gaan verhalen op de klant. Maar dan moet de bank wel gaan bewijzen dat er sprake is van een grove nalatigheid.
7: Bijvoorbeeld als je de code van je bankkaart niet goed hebt beschermd. Albert Heijn kan zijn rekken weer aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Door een mogelijke cyberaanval lagen de systemen plat en waren er problemen bij de distributiecentra. Maar die raken dus stilaan opgelost. Je kan wel nog geen boodschappen online bestellen om thuis te laten leveren. Ook bij de Leize waren er problemen, maar zij bevoorraden de winkels via een ander systeem nu. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen overleden door de zware overstromingen. Hevige regenval heeft verschillende straten blank gezet en de hulpdiensten moesten verschillende mensen redden die vastzaten in gebouwen. In heel wat wijken waren er ook aardverschuivingen. En sportzwemmer Luca Envaux heeft een nieuw Belgisch record op de 1500 meter vrije slag. Hij verbeterde zijn eigen record van begin deze maand met bijna 2 seconden op de wereldbeker Manche Korte Baan in Kazachstan. Hij won ook de wedstrijd voor een Hongaar en een Oezbeek. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
10: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
0: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
10: Ja,
0: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen gebeuren.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
0: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
0: 0485-54-87-85.
1: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
11: Ik ben helemaal zeker over mijn rol.
12: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
13: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
11: Ja, maar ik slaap er niet van.
14: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
12: Niks van, we zitten al met een vervanging.
11: Nee, schetje, wie?
12: De Stefan.
15: Die ene gesprongen op onze diet.
11: Huh?
15: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, niet, want die...
12: Leo!
15: Afrond.
12: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
1: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
16: Miljaar. Mijn plong is gesprongen.
17: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
18: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen, hè.
19: Ik ga jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise. 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld. Inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november. 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
20: Aha, Minerva.

0: Zo zijn we vertrokken voor dat tweede gedeelte van Anchors Away met Harry O. En natuurlijk bij Radio Minerva. We eindigden het eerste gedeelte met Big Spender, met The Bar Girl That Sweet Charity. En nu beginnen we met een nummer uit de musical Cabaret. En je hoort Joel Grey en Liza Minnelli. En money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money.
1: Money.
2: Money.
3: Money.

Harry Gruner en They Can't Take That Away From Me uit de musical Crazy For You en ook natuurlijk uit de Girl Crazy vandaar. Oké, andere koek, Fred Astaire. Fred Astaire, weet je wel, dus straks lieten we Gene Kelly horen met zijn dansnummer en zo. En wel, dat gaan we nu ook doen met Fred Astaire. En Leroy Daniels, A Shine On Your Shoes, en het komt uit de musical The Bandwagon uit 1953.

0: Straks al gezegd met Gene Kelly moest het Minerva TV zijn. Had je vette Serge in dansen zoals ooit tevoren natuurlijk. A Shine on Your Shoes uit The Bandwagon uit 1953. Sidney Chaplin en ensemble I Met a Girl. Gaan we naar de musical Bells Are Ringing. En dat was op Broadway in 1956 met Judy Holliday, die haar rol weer oppakte in de film in 1960. En die was toen met Dean Martin. Dat voor binnenkort. Maar het gaat over een telefoonbeantwoordingsdienst, Elia, dus een dame die werkt daarbij, en de personage die ze daar ontmoet, waaronder een schrijver met een writersblok, en ze probeert hem daarbij te helpen. Maar gangsters en politie denken er dan weer anders over. Hilariteit alom. Sidney Chaplin en I Met a Girl. Hou je vast.
1: I met a girl, a wonderful girl. She's really got a lot to recommend her for a girl. A fabulous creature without any doubt. Hey, what am I getting so excited about? She's just a girl, an everyday girl. And yet I guess she's really...

Zo, nu geloven we die mensen wel natuurlijk. Sidney Chaplin en I Met a Girl uit de musical Bells Are Ringing. Tijd voor Mary Beth Peel, Kevin Chamberlain en Howard McGillion en G.D. Wong. As Thousands Cheer. Dat is een revue in de tijd met muziek en teksten van Irwin Berlin uit 1933. En u kon er onder andere horen naar het nummer Easter Parade. Is wat te vroeg natuurlijk, of te laat, zoals je wil. Maar ook Heatwave. Heatwave is wat we nu gaan laten horen.

0: Het is maar niet te hopen dat we dat nog krijgen nu, hè, hier in oktober, de Heatwave. Maar het komt uit de musical A Thousand Cheer met muziek en tekst van Irving Berlin. Voor de songs althans natuurlijk weer. En dan nu gaan we naar Annie Get Your Gun. Annie Get Your Gun, je weet wel, de musical met toen Ethel Merman en Ray Middleton in 1946. En met Betty Hutton en Howard Keel, jaren later natuurlijk. Maar Judy Garland was normaal bedoeld om die musical te doen. Annie Get Your Gun, maar doordat ze, ja, problemen had, we gaan dat zomaar noemen, dan werd ze uit de musical geschreven en toen kwam Betty Hutton voor de pinnen. Judy Garland heeft het wel, al die nummers opgenomen, waaronder deze. Anything You Can Do, I Can Do Better, met Howard Keel ook.
1: Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you.
2: No, you can't.
1: Yes, I can.
2: No, you can't.
1: Yes, I can.
2: No, you can't.
1: Yes, I can. Yes, I can.
2: Anything you can be, I can be greater. Sooner or later, I'm greater than you.
1: No, you're not.
2: Yes, I am.
1: No, you're not.
2: Yes, I am.
1: No, you're not.
2: Yes, I am. Yes, I am. I can shoot a partridge with a single cartridge.
1: I can get a sparrow with a bow and arrow.
2: I can live on bread and cheese.
1: And only on that?
2: Yes.
1: So can a rat.
2: Any note you can reach, I can sing higher.
1: I can sing any note higher than you.
2: No, you can't.
1: Yes, I can.
2: No, you can't.
1: Yes, I can.

Anything you can do, I can do better. En het was uiteraard weer natuurlijk Judy Garland, dit keer met Howard Keel uit Annie, Get Your Gun. Wat hebben we nu klaargelegd? Wel, twee nummers met hetzelfde uit The Body Was a Lady en ook Not Manhattan Melodrama en Not the Circus en Viva Las Vegas. Alles komt erin voor. Wel ja, Ethel Merman, Burt Lair en Friendship van Cole Porter.

Ethel Merman, Bert Lair. En het was uit Cole Porter's musical Du Barry Was a Lady uit 1939. En dat werd toen voor het eerst door hen gezongen. En mocht Bert Lair je eigenlijk een beetje bekend voorkomen? Wel, dat was eigenlijk de man die ook de Laffe Leeuw speelde in The Wizard of Oz in der tijd. Maar ja, er was ook nog een filmversie van Du Barry Was a Lady met Red Skelton, Lucille Ball, Gene Kelly en Tommy Dorsey. En dan nu Richard Rodgers en Lawrence Hart uit 1934 voor verschillende muzikale films werd dit nummer geschreven. Blue Moon, Fick the Moon.

0: Patrick Damon.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mij bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
0: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedreef...

Do Not Disturb, Elvis Presley uit Girl, happy uit 1965. Iets vroeger was 1952, dat kunnen we allemaal natellen natuurlijk. En dan kwam de musical The Stooge, met in de hoofdrollen Dean Martin en Jerry Lewis en Polly Bergen en Marion Marshall. Dean Martin, I'm Yours komt er ook in voor.

I'm Yours dus komt uit de musical The Stooges uit 1952. En dan nu Cat Stevens, zou je denken, musical, Cat Stevens, wel ja. Er was een musical over Cat Stevens en die ging in 2012 in première in Australië dan nog. De voorstelling kreeg wel gemengde recensies en werd 4 weken eerder dan gepland stopgezet. De musical heette Moonshadow en daaruit komt dit nummer, Oh Very Young.

Oh, Very Young en Cat Stevens uit zijn eigen musical, die heette Moon Shadow. En nu naar de film Philadelphia, je weet wel, zo'n juridische dramafilm uit 1993 met Tom Hanks en Denzel Washington. We gaan Denzel Washington zijn echtgenote laten horen en met het nummer It's In Your Eyes. En Denzel Washington is nog steeds gehuwd met deze dame Paulette Washington. In Your Eyes.

Colette Washington en It's in Your Eyes uit de film Philadelphia. When You Wish Upon a Star. Jawel, we gaan naar weer eens Disney en Pinocchio. Weet wel, de animatiefilm uit 1940 met de stemmen van Cliff Edwards, Dickie Jones en Mel Blanc. Joni James, When You Wish Upon a Star.

De mooie stem van Joni James om af te sluiten met When You Wish Upon a Star uit Pinocchio. Dat betekent dat we er mee vandoor gaan, luisteraars. Dit was Harry O met het programma Anchors Away. En zometeen de heerlijke memories met ons, Maria. Ik zou zeggen, veel plezier daarmee, luisteraars. En dan tot volgende week dan weer.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
5: ah. Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva van Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Er zijn in Vlaanderen 2 mensen overleden na een besmetting met het West-Nijl-virus. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om personen die tot de risicogroepen hoorden, dus ouderen of kwetsbare mensen. Anneleen de Sadeleer van het departement Zorg.
7: Het is niet nodig om je zorgen te maken, want het is nog altijd zo dat 80% van de mensen met een besmetting van het West-Nijl-virus geen symptomen krijgen. En 19% krijgt gripperige symptomen, dus koorts, vermoeidheid, hoofdpijn. Slechts 1% van de besmette personen kan ernstig ziek worden met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
6: Het virus wordt overgedragen via besmette muggen. In Vlaanderen zijn er in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen op zijn site in Antwerpen. Dat is een kwart van alle jobs daar. Het bedrijf zegt dat het moet reorganiseren, omdat er wereldwijd meer aanbod is dan vraag naar zijn producten. In Pakistan zijn zeker 35 mensen gestorven nadat een dak van een lagere school is ingestort. Het gaat om 34 leerlingen en een lerares. Er zijn ook zeker 50 kinderen gewond. Het is nog onduidelijk hoe het dak kon instorten. De Pakistanse vicepremier wil strengere veiligheidsnormen voor scholen. En sport op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai is onze Lotte Kopecky wereldkampioene geworden in de afvallingskoers. Ze versloeg een Japanse en een Amerikaanse. Het is al de 3e keer dat Kopecky de titel pakt. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zold. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
12: En wel, Robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
11: En wat kost deze schatting?
12: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-90-93. Adam?
13: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
14: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
13: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
14: Wie is dat? Ook een kinesist?
13: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
15: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
16: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
17: Toen mijn moeder overleed, moesten wij heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En toen ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
16: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci Immobiep.
20: Aha. Minerva.
21: Memories. De mooiste herinneringen aan vroeger.

Een Manhattan van de vingervlugge Carmen Cavallaro. En hij zit in het eerste gedeelte van het programma Memories van Marianne.

En deze melodie of love werd gezongen door Frank Sinatra, maar dat u zelf ook al wel gehoord. And Never Too Far Away From a Song, dat werd gezongen door Peter Grant.

Time to Say Goodbye. En dat was een van die mooie songs van Lina Martel. Zij overleed dit jaar op 5 oktober.

Fancy meeting you here. Petula Clark en Matt Monroe was dat. Daarvoor kreeg u I Found a Million Dollar Baby, de titelsong van gelijknamige film met Clint Eastwood in de hoofdrol.

0: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als ga, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En daar kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
2: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!

Tweemaal talent van eigen bodem. Love in a woman's eyes. Step hippery. En het allermooiste, dat was er eentje van. Maurice Dean.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
1: Zeg Kim, in Mannen Jongen Taart was er een notaloze zondag. En na een nieuwbouwzondag. Wat is dat eigenlijk?
0: Tijdens Nieuwbouwzondag krijg je informatie en vooral rondleidingen in onze spiksplinter nieuwe assistentiewoningen en woonzorgcentra. Alles blinkt er en is voorzien van de modernste snufjes.
1: Oh, en waar moet ik zijn?
0: Op 25 oktober in Berendrecht, Braschaat en Hoboken.
1: Ik kom maar direct inschrijven, zeg.
0: Meer over Nieuwbouwzondag op zorgbedrijf.antwerpen.be.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoek plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Over een uur ontmoet Oekraïns president Zelensky onze koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Het gebeurt in de marge van de Europese top daar vandaag en morgen. Ze gaan het onder meer hebben over de oorlog in Oekraïne. Daarna wil Zelensky ook op gesprek met premier Bart De Wever, waar hij zal pleiten om de miljarden euro's bij Euroclear vrij te geven. Journalist Jelle Frenke.
6: Want zijn buitenlandminister heeft begin deze week nog eens een betoog gevoerd dat ook hij vindt dat dat geld vrijgemaakt moet worden. Dat dat geld eigenlijk eerst ondergebracht moet worden bij de Europese Unie en dan pas uitgeleend worden aan Oekraïne, zodat de hele Europese Unie het risico zou delen en dat dat niet enkel voor België zal zijn. Maar ja, dat zijn eigenlijk argumenten die vorig jaar ook aangebracht werden.
5: Toen verzette premier De Wever zich fel uit vrees voor een reactie van Rusland. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen op zijn site in Antwerpen. Dat is een kwart van alle jobs daar. Het bedrijf zegt dat het moet reorganiseren, omdat er wereldwijd meer aanbod dan vraag is naar zijn producten. En sport, taekwondoka Sarah Shari heeft de nationale trofee voor sportverdiensten gewonnen. Een prijs voor uitzonderlijke prestaties die sporters of ploegen maar één keer kunnen winnen. Shari werd al 2 keer wereldkampioene en veroverde in mei haar 3e Europese titel. Ze is 21. Vorig jaar won basketbalster Emma Meeseman de prijs. En nog een medaille voor ons land op het WK baanwielrennen in China. Lindsay de Veilder pakte brons in de scratch. Het goud ging naar een Zwitser. Eerder pakte Lotte Kopecky ook al goud op de afvalling. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
1: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfstalgen?
0: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
1: Oh, ik kom. Maar alleen als er goeie zangers zijn, hè.
0: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
1: Oh, dat kan niet beter.
0: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
8: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
7: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
8: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
7: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren, zeg?
8: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
10: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Aha, aha, aha. Minerva.
12: Memories. De mooiste herinneringen aan vroeger. Opgehaald door Maria.
13: I've always been afraid I'm gonna walk into some lonely bar in town.

Sail upon your ocean. En dat werd gezongen door Jeff Hooper. En hij zit in het tweede gedeelte in van het programma Memory Swimmer, ja? En dan heb ik nog een klein berichtje. De Accordeonvereniging, de Koninklijke Harmonicaïsten uit Boom, organiseert op zaterdag 17 en zondag 18 oktober van 14 tot 16 uur een jaarlijkse wafelenbak in de zaal Atelier. Gelegen te Oefenen 68 in Boom. U kan er komen smullen van vers gebakken eerlijke Brusselse wafels met eerlijke toppings. Meer info's te verkrijgen op het nummer 0497 58 79 72.

The Summer of My Life zong Engelen bij Rumperdingen. Wie lacht, geschiet, I'm wonder. Dat kwam van de Israëlische Carmela Korn, die ooit het geweer voor de micro verwisselde.

0: Week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn Claire.
2: Ah, maai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Accentuate the positive. En dat was er nog eentje van Sam Cooke. Daarvoor hoorde Katy Kirby, You Have to Want to Touch Him. En Memory zit er weer op voor vandaag. U krijgt nog groetjes en tot een volgende keer.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32. Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495-23-96-93.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Rond deze tijd ontmoet Oekraïens president Zelensky onze koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat gebeurt in de marge van de Europese top in Brussel vandaag en morgen. Ze gaan het onder meer hebben over de oorlog in Oekraïne. Daarna zit Zelensky ook samen met premier Bart De Wever. Hij zal er onder meer pleiten om de miljarden euro's bij Euroclear vrij te geven. Journalist Jelle Frenke.
8: Want zijn buitenlandminister heeft begin deze week nog eens een betoog gevoerd dat ook hij vindt dat dat geld vrijgemaakt moet worden. Dat dat geld eigenlijk eerst ondergebracht moet worden bij de Europese Unie en dan pas uitgeleend worden aan Oekraïne, zodat de hele Europese Unie het risico zou delen en dat dat niet enkel voor België zal zijn. Maar ja, dat zijn eigenlijk argumenten die vorig jaar ook aangebracht werden.
7: Toen verzette premier De Wever zich fel uit vrees voor een reactie van Rusland. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij een politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal-moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig niet communiceren. En de Zweed Jacob Söderqvist heeft de derde rit in de Eneco-tour gewonnen. Dat is een wielerronde door Nederland. Söderqvist was de beste in een tijdrit van 13 kilometer. Hij reed 11 seconden sneller dan de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Ethan Hayter. Söderqvist won ook al de eerste etappe en blijft leider. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en dan nog maar tot 14 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienaar Thijs. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
13: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
14: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
15: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
16: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
17: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
15: Ja, maar ik slaap er niet van.
18: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
16: Niks van, we zitten al met een vervanging.
15: Nee, scheetje, wie?
16: De Stefan.
19: Die een enige sprongen op onze diet.
15: Huh?
19: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
16: Leo!
19: Afronden.
16: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
14: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
20: Miljaar! Mijn plong is gesprongen.
9: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
21: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03 279 79 79. Hey, bellen hè.
22: Ik ga jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise. Vier dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld. Inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november. Vier dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
23: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
24: Merci, Immobiep.
25: Aha.

0: Nog eens.
1: Wolf and Crime.
2: Op de radio. En dat is zo gelukkig gevoel.
3: Nee, maar dat is toch fantastisch.
4: Hey, woehoe.
5: Zag je voor het eerst in het echi?
6: Ja.
5: En ik dacht...
7: Ja, oh, is het goed?
8: Sst, zeg eens. Daar wordt aan de deur geklopt.
9: Wie zou dat zijn?
1: Wolf van Crime.
10: Kom jong, het is Wagenbijk. Koffiekles is gedaan.
1: Wolf van Crime op donderdag.
11: Wat fijn dat u luistert. Net na 4 uur een hele fijne donderdagmiddag. Bedankt aan de souvenirs van de voorbije 2 uur. En wij vliegen er weer in tussen 4 en 6. Vandaag zit ik hier moedermens alleen in de studio. Geri, die is een weekje aan het uitrusten. Maar vinden niet getreurd als je gaat kijken naar de lijstjes. Er staan weer heel wat mooie nummers te wachten tussen 4 en 6. En we beginnen met Petula Clark. MUZIEK

I couldn't live without your love, Petula Clark. We gaan verder met een Duitsstalig, ja, de muzikale zon in je radio. En dat ga je dadelijk wel horen bij deze Ramon Rosselli met Für Gefühle kann man nicht.

klinkt allemaal fris en fruitig, maar het dateert toch ook weer van 1983. Carola, de Zweedse inzending voor het Eurosong Festival. Toen werd het nummer Fremling gedoopt, maar het werd vertaald naar het Engelstalige Love Isn't Love.

0: 1966. Jimmy Ruffin heeft een hit met What Becomes of the Broken Hearted. Je hoort hem op de derde plaats in onze driedraai, maar we beginnen met een popfenomeen. Liedzanger van Culture Club, jarenlang. Ik heb het over Boy George. En op de tweede plaats staat Diana Ross.
1: De driedraai voor deze week.

Gilles Dreux, dat is de man van Alouette. Ja, ik zou het even voorzingen, maar dan vrees ik dat er niemand nog luistert naar Radio Minerva binnen de minuut. En we hoorden hem met un violon, un jambon. Dit zijn de Bee Gees.

Mooi, mooi, mooi. De Bee Gees, 1969, ook alweer First of May. Het leven wordt duur, dat weten we allemaal. En het is nog wel geen carnaval, maar Gerard Joling heeft er toch een feestliedje van gemaakt.

Ja, Gerard Joling. En dat kreetje op het einde, dat laat ik ook altijd als ik mijn portefeuille opentrek. De tijd dat we op deze wijze flaneerden door de supermarkt, dat is lang geleden.

Hey, op donderdag tussen 4 en 6 kan je genieten van Paul van Krijn op Radio Minerva. Fijn dat je luistert.

0: Diane Warwick met de GPS bij de hand. Do you know the way to San Jose? De oldies, de evergreens, de crooners, je hoort ze allemaal hier bij Radio Minerva. Wat dacht je van deze Farron Young, Hello Walls?
1: Hello Walls.

vandaag 15 oktober, dan is er ook weer speciale aandacht voor iets. Vandaag is dat de Internationale Dag van de Witte Stok. En de Internationale Dag van de Witte Stok, dat is een dag waarbij men stilstaat bij de emancipatie en mobiliteit van blinden en slechtzienden.

0: Onze Geri is er niet bij vandaag in de studio. Ik zit hier moedermens alleen, maar dat wil niet zeggen dat ik het niet gezellig maak. Ik heb hier net een fijn koffietje bijgenomen. Nog een beetje informatie dadelijk en wat reclamevrienden. En blijf erbij tot 6 uur. Paul van Krijn op donderdag.
1: Op donderdag tussen 4 en 6 zit er veel muzikale zon in je radio.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veuren wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoek.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
2: Zeg Kim, in Manenjongentaart was er een notteloze zondag. En na een nieuwbouwzondag. Wat is dat eigenlijk?
1: Tijdens nieuwbouwzondag krijg je informatie en vooral rondleidingen in onze spiksplinternieuwe assistentiewoningen en woonzorgcentra. Alles blinkt er en is voorzien van de modernste snufjes.
2: Oh, en waar moet ik zijn?
1: Op 25 oktober in Berendrecht, Braschaat en Hoboken.
2: Ik kom maar direct inschrijven, zeg.
1: Meer over nieuwbouwzondag op zorgbedrijf.antwerpen.be. Ofant Producties presenteert het zinkgat.
3: Een zinkgat? Wat is dat?
4: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
5: Goeiedag, ik ben Leon.
3: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n 1451 euro. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan 2000 euro. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of het nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse nutsregulator.
10: Als we naar de cijfers kijken, dan zien we wel deel een ander verhaal. Zo zien we dat 57% van de gezinnen denkt een vast energiecontract te hebben. Terwijl als we naar de marktgegevens kijken, dat eigenlijk maar om 33% gaat. Dus dat is inderdaad wel een vrij groot verschil tussen die twee cijfers.
9: 2 op de 3 gezinnen hebben een variabel contract. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij een politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal-moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig niet communiceren. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus. Aanleiding zijn de 2 Vlamingen die aan het virus zijn overleden. Anneleen de Sadeleer.
11: We gaan zeker volgend seizoen verder bekijken hoe dat we nog meer bewustwording bij de mensen kunnen creëren. Omdat muggenbeten helaas niet meer zo onschuldig zijn als vroeger, maar dat het nu bijvoorbeeld met dat West-Nijl-virus toch wel een risico kan inhouden. Ik denk dat het bij iedereen relevant kan zijn om zich te beschermen tegen muggenbeten, maar vooral ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, vooral ernstige onderliggende aandoeningen.
9: In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Minister van Consumentenzaken Rob Beenders is tevreden met de nieuwe regels rond phishing. Vandaag besliste het Europese Hof van Justitie dat banken voortaan verplicht zijn om slachtoffers van phishing meteen terug te betalen, zelfs als er sprake is van grote nalatigheid. En dat was eerst niet het geval. Je hoort Beenders.
12: Banken doen dat al 10 jaar, hè? Zeggen tegen slachtoffers van phishing dat het hun eigen fout is en dat ze dom zijn. En vanaf het moment dat een bank niet erkent dat er phishing is, ja, dan moeten ze ook niet terugbetalen. Als consument betaal je elke maand aan je bank om ervoor te zorgen dat je geld goed beheerd wordt. Je vertrouwt je bank. Maar we zien vandaag de dag dat er soms 10.000 euro's verdwijnen 's nachts. En het is gewoon niet jouw fout.
9: En goed nieuws voor liefhebbers van gamen, want de officiële trailer van GTA 6 is eindelijk uit. Ontwikkelaar Rockstar wil de fans onder meer warm maken met beelden van snelle wagens, schaars geklede vrouwen en mannen en geweld. In totaal is er meer dan 8 jaar aan GTA 6 gewerkt. Op 19 november is de game officieel beschikbaar. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. 'S Avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
15: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
16: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
15: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
17: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
16: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
18: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
19: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
20: zeg?
19: Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
20: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
19: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
20: Allee, kom, pak rap eens voor te schuiven.
19: 0485-54-87-85.
21: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
22: Ik? Met mijn rug. En zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
21: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
22: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
21: Opruimdienst Tornado. Bel 0485-93-3089. Dat is 0485-93-3089.
23: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
24: Ik koop het speelgoed van mijn kleinkinderen liever tweedehands in de Kringwinkel. Dat is namelijk meer speelgoed voor minder geld. En het is in perfecte staat. Hè? En de kleine mannen, ja, die zijn extra blij.
23: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
25: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld. Inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november. 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
26: Met ImmoBip ben je zo binnen als een huis.
27: Merci, ImmoBip.
28: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Paul van Krijn op donderdag.
1: Klein beetje opletten wat je zegt. Klinkt het niet, dan botsen.
2: Paul van Krijn.
3: Mooie keuze.
4: Oh, wow. Damn.
5: Donderdagmiddag.
6: Ik ben al sinds heel blij dat ik hier zit.

U bent er nog steeds, dat vinden we heel fijn. Welkom bij Minerva, een hele mooie donderdagnamiddag. Paul van Krijn op donderdag, nog tot 6 uur. En ja, excuseer, daarnet was ik even blijven hangen bij die laatste dans.

0: De debuutplaat.
1: Oké.
0: De debuutplaat.
2: Amai.
0: De allereerste plaat van een artiest. Elke donderdag hoort u de debuutplaat.
3: Oh.
0: We draaien hun eerste plaatje tot het gaatje.
1: Tot het gaatje.

Ik weet niet of ze in hun carrière vaak de aap hebben uitgehangen. Dit waren de Monkees uit 1966 met hun debuutplaat The Last Train to Clarksville. En deze man draait met heel veel plezier Wiltura, Twee Verliefde Ogen.

De man is ondertussen 86 jaar oud geworden. Stel je voor, wilt u aan met twee verliefde ogen. Het is iets na 5 uur op donderdagmiddag. Zit u aan tafel te genieten van de avondmaaltijd. Smakelijk eten, lieve luisteraar. En we gaan het daarom ook een klein beetje rustiger aandoen met deze Anne Murray, You Needed Me.

Dan zit ik over jullie avondeten te praten, krijg ik ineens hoesting in zo'n boken met choco. Ik weet ook niet hoe dat komt. De Manhattan Transfer, afgeleid uit een kinderliedje uit de 19e eeuw, bekendgemaakt door Ella Fitzgerald in 1936, A Tisket, A Tasket.

0: Mama's Gonna Make It All Better, V.K. Lawrence. Ja, de wondere wereld van de mama's en hun klein mannen. Gisteren zag ik er nog eentje die viel op zijn knie. Emma blijte, jongens. En de mama zei, kom hier, ik zal er eens wat moedermelk aan doen. Ja, je raadt het al. Binnen de minuut was het leed vergeten. Zo zie je maar, zo simpel kan het leven zijn.
1: Hey.

0: De tijdscapsule.
1: Voilà, ze een ticketje geboekt naar 15 oktober. De Amerikaanse componist Cole Porter overlijdt in 1964 in Santa Monica in Californië. I've got you under my skin, night and day. My heart belongs to daddy and I get a kick out of you, zijn enkele van zijn bekendste composities. Cole Porter is 73 jaar geworden. De Amerikaanse zanger Judd Strang komt in 1981 om het leven bij een vliegtuigongeluk in Maine. Hij is in ons land bekend van A Daisy a Day uit 1973, dat een jaar later door Gerrie ten Braber is vertaald als Een roosje, mijn roosje, voor Connie van den Bos. Judd Strang is 45 jaar geworden. En in 1984 is in Ahoy in Rotterdam het eerste Gala of the Year van Lee Towers. Voor dit gala heeft de zanger een orkest van 65 man uit Engeland laten overkomen. En Sade, die moet in 1997 voor een rechtbank op Jamaica verschijnen. De Britse zangeres wordt beschuldigd van gevaarlijk rijgedrag en belediging van een politieagent. Maar wij gaan genieten van een nummer van Cole Porter, I've Got You Under My Skin. Het werd gecomponeerd in 1936, maar wij horen Peggy Lee met een versie uit 1953.

Heb je de gouden raad van Engelbert Humperdinck opgevolgd? Dance the night away. Ik hoop het. Sfeer en gezelligheid, dat stroef bij Radio Minerva. En we doen dat rustig aan met Gilbert O'Sullivan.

Ja, jongens. Jan Smit en Tranquilo. En ik hoop dat u er ook een vino hebt bijgenomen. Kwestie van het een beetje gezellig te maken. Gezellig en rustig, dat gaan we doen. Met Paul Anka en Chris Botti. Leffie de Paris.

0: Tim, mon amour.
1: Ik heb hem nog niet gezien, maar na 6 uur krijg je normaal Rob tot 8 uur. Maak er nog een mooie avond van en een mooie week, vrienden. En wij hebben een afspraak. Volgende week donderdag om 4 uur voor een nieuwe Pol van Krijn op donderdag. Tot dan.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele anderen. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttenshherenkledij.be of 0495 23 96 93.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n €1.451. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan €2.000. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of het nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
5: Als we naar de cijfers kijken, dan zien we wel deel een ander verhaal. Zo zien we dat 57% van de gezinnen denkt een vast energiecontract te hebben. Terwijl als we naar de marktgegevens kijken, dat eigenlijk maar om 33% gaat. Nu dat is inderdaad wel een vrij groot verschil tussen die twee cijfers.
4: 2 op de 3 gezinnen hebben een variabel contract. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus. Aanleiding zijn de 2 Vlamingen die aan het virus zijn overleden. Anneleen de Sadeleer.
6: We gaan zeker volgend seizoen verder bekijken hoe dat we nog meer bewustwording bij de mensen kunnen creëren. Omdat muggenbeten helaas niet meer zo onschuldig zijn als vroeger, maar dat het nu bijvoorbeeld met dat West-Nijl-virus toch wel een risico kan inhouden. Ik denk dat het bij iedereen relevant kan zijn om zich te beschermen tegen muggenbeten, maar vooral ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, vooral ernstige onderliggende aandoeningen.
4: In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Er is meer duidelijkheid over de begrotingsplannen van premier De Wever voor 2027. In totaal wil hij €4 miljard vinden. De Wever spreekt over een schuldenrem, een rem op de uitgaven van de overheid. Politiek journalist Karel Latré.
7: Wat staat er in dat plan voor 2027? Dat is vooral werken met het niet indexeren van lonen van ambtenaren, van uitkeringen voor mensen zonder job, mensen die met pensioen zijn, en ook het niet indexeren van de loonschalen. Dat is eigenlijk toch een besparing bij mensen die aan het werken zijn.
4: En dat ligt moeilijk voor CD&V en Vooruit. Morgen zitten De Wever en zijn ministers opnieuw samen. Oekraïne gaat opnieuw de energieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Dat heeft Oekraïns president Zelensky gezegd na nieuwe Russische aanvallen vannacht. Dat is opvallend, want Amerikaans president Trump had nochtans aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur 3 dagen lang niet zouden aanvallen. Veel Oekraïners geven Trump ook de schuld van de aanvallen afgelopen nacht. En op de wereldbeker korte baan in Kazachstan heeft Roos van Otterdijk haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag opnieuw verbeterd. Van Otterdijk zwom naar een tijd van 24 seconden en 56 honderdste. Dat is 19 honderdste sneller dan haar vorig record dat ze vorige week behaalde. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
9: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfsttagen?
8: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
9: Oh, ik kom. Maar alleen als er goede zangers zijn, hè?
8: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
9: Oh, dat kan niet beter.
8: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
10: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
11: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
12: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
13: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
11: Ja, maar ik slaap er niet van.
14: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
12: Niks van, we zitten al met een vervanging.
11: Nee, scheetje, wie?
12: De Stefan.
14: Die ene gesprongen op onze diet.
11: Huh?
14: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan tweet niet, want die...
12: Leo!
14: Afrond.
12: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
10: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
15: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
16: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
16: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
17: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
18: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: Leon, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
5: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter goden niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
7: 03-366-37-32.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 7 uur.
8: Goedenavond. Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: De politie heeft vorige week meer dan 2700 bestuurders betrapt op afleiding achter het stuur. Zowel automobilisten als fietsers en steppers werden daarop gecontroleerd. In meer dan 90% van de gevallen ging het om gsm'en achter het stuur. En er is meer, vertelt Anne Berger van de federale politie.
10: Er zijn bijvoorbeeld mensen die zich maquilleren, die zich schminken in de wagen, of mensen die hun nagels knippen in de wagen en daardoor eigenlijk naar hun handen kijken en niet voor zich kijken. Er zijn ook mensen die op de achterbank iets nemen terwijl ze voor zich op de weg moeten kijken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat als er iets voor jou gebeurt, je reactievermogen natuurlijk en je reactiesnelheid veel langer is, waardoor je veel sneller een ongeval hebt.
9: In totaal werden er meer dan 3000 processen verbaal opgesteld. 941 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n €1.451. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan €2.000. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Er is meer duidelijkheid over de begrotingsplannen van premier De Wever voor 2027. In totaal wil hij €4 miljard vinden. De Wever spreekt over een schuldenrem, een rem op de uitgaven van de overheid. Politiek journalist Karel Latré.
11: Wat staat er in dat plan voor 2027? Dat is vooral werken met het niet indexeren van lonen van ambtenaren, van uitkeringen voor mensen zonder job, mensen die met pensioen zijn, en ook het niet indexeren van de loonschalen. Dat is eigenlijk toch een besparing bij mensen die aan het werken zijn.
9: En dat ligt moeilijk voor CD&V en Vooruit. Morgen zitten De Wever en zijn ministers opnieuw samen. Oekraïne gaat opnieuw de energieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Dat heeft Oekraïns president Zelensky gezegd na nieuwe Russische aanvallen vannacht. Dat is opvallend, want Amerikaans president Trump had nochtans aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur 3 dagen lang niet zouden aanvallen. Veel Oekraïners geven Trump ook de schuld van de aanvallen afgelopen nacht. De schrikkelseconde wordt afgeschaft vanaf volgend jaar. Dat is beslist op de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten in Versailles. De schrikkelseconde bestaat sinds 1972. Dan wordt de tijd soms 1 seconde stilgezet omdat de aarde trager rond haar as draait. In totaal gebeurde dat al 27 keer. Voortaan mag het verschil oplopen tot 1 uur. Dat betekent dat we een aantal eeuwen de tijd niet meer moeten bijstellen. De zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijk en omkoping in ons profvoetbal, wordt opnieuw uitgesteld. Dat komt omdat er 3 wrakingsverzoeken zijn ingediend tegen bijzitters. Ook in september werd de voorzitter van de Kamer van Inbeschuldigingstelling al gevraagd. Het Hof van Cassatie moet nu oordelen of de wrakingsverzoeken terecht zijn. Op 30 november wordt de zaak hervat. Vanavond droog met brede opklaringen, minimaal tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De politie heeft vorige week meer dan 2700 bestuurders betrapt op afleiding achter het stuur. Zowel automobilisten als fietsers en steppers werden daarop gecontroleerd. In meer dan 90% van de gevallen ging het om gsm'en achter het stuur. En er is meer, vertelt Anne Berger van de federale politie.
3: Er zijn bijvoorbeeld mensen die zich maquilleren, die zich schminken in de wagen, of mensen die hun nagels knippen in de wagen en daardoor eigenlijk naar hun handen kijken en niet voor zich kijken. Er zijn ook mensen die op de achterbank iets nemen terwijl ze voor zich op de weg moeten kijken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat als er iets voor jou gebeurt, je reactievermogen natuurlijk en je reactiesnelheid veel langer is, waardoor je veel sneller een ongeval hebt.
2: In totaal werden er meer dan 3000 processen verbaal opgesteld. 941 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De schrikkelseconde wordt afgeschaft vanaf volgend jaar. Dat is beslist op de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten in Versailles. De schrikkelseconde bestaat sinds 1972. Dan wordt de tijd soms 1 seconde stilgezet omdat de aarde trager rond haar as draait. In totaal gebeurde dat al 27 keer. Voortaan mag het verschil oplopen tot een uur. Dat betekent dat we een aantal eeuwen de tijd niet meer moeten bijstellen. De zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijk en omkoping in ons profvoetbal, wordt opnieuw uitgesteld. Dat komt omdat er 3 wrakingsverzoeken zijn ingediend tegen bijzitters. Ook in september werd de voorzitter van de Kamer van Inbeschuldigingsstelling al gevraagd. Het Hof van Cassatie moet nu oordelen of de wrakingsverzoeken terecht zijn. Op 30 november wordt de zaak hervat. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. 'S Avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
1: Radio Minerva.
4: The best music on the best station.

0: Goedenavond, beste luisteraars. Donderdagavond, iets na 8, en dan weet u...
1: Dan is het tijd voor elk nummer troef, denk ik.
0: Ja, of beter gezegd, elk transport troef deze week. Want Thomas heeft ons vorige week een opdracht gegeven.
1: Ja.
2: Ja, dat heb ik zeker gedaan. Vervoersmiddelen transport in het thema van Fons zijn huwelijksreis en onze trip naar Berlijn, hè, Jos?
1: We hebben ons best gedaan, hè, Fonsi?
0: Voilà, zeker. En Astrid Gilberto, die had het al goed begrepen.
3: Gilberto.
0: Want Gilberto. Het is zong over trains en boats en planes.
1: Hop, zakje.
2: Dus, ineens drie afgevinkt.
0: Voilà, zo is dat.
1: Ga jij daar ook bij houden, Thomas? Welke vervoersmiddelen ga jij
2: daar... Zeker.
1: Turven?
2: Ik durf dat te durven.
1: Oh, mooi.
0: Voilà, dus dan weet u, beste luisteraars, wat u ja, te wachten staat deze avond. Moeten we nog iets vertellen, Jos?
1: Twee dingen. Ten eerste zijn wij bereikbaar op het telefoonnummer 03 219 17 27. Daar zit de warme stem van Thomas op jullie te wachten.
0: U hoort hem al even.
1: Zeker. Mailen kan ook naar Thomas of Fons of Jos at radiominerva.be. En de tweede melding is dat we al één luisteraar weten die zeker aan het luisteren is. Dat is Jan Tienfons, u welbekend, zit in het Minerva Café nu live naar ons te luisteren.
0: Klopt. En ook Willem Moerdijk is even langsgekomen.
1: Zeker wel.
0: Die heeft de studio even bekeken.
1: Onze dus, fanclub was vandaag zelfs fysiek aanwezig.
0: Voilà. We gaan verder met muziek, hè?
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Muziek is een goed idee, Fons.
0: Muziek is een goed idee. Ah, wel. Nick Cave in the Bad Seats, die zingen The Ship Song.

steps around me and burn your bridges down.

0: Dat was Nick Cave, de Australische Bart, met zijn diepe stem. En onze Bart uit Capellen, die was ook aan het luisteren en die vindt dit zeker al troefwaardig. Ja. Evenals Lutgert het Hemiksem, die ook al volop voor een troef aan het roepen is.
1: Ja, ook telefonist Gertje gaat dit zeker appreciëren.
0: Zeker, een grote fan van Nick Cave, dat weten we. Dat weten we.
1: Ik heb trouwens Nick Cave met mijn vrouw ooit gezien op een of andere Werchter Classic of zo. Ik weet al niet hoe dat die festivals allemaal heet tegenwoordig, maar in de gietende regen. Dat gaf toch een extra cachet nog aan Nick Cave. De tristesse
0: nog
1: in de gietende regen.
0: Melancholischer.
1: God, was echt, ja, en zijn zoon was dan juist overleden. Ja. Het was echt maar fantastisch optreden.
0: De hemel weende mee. Ik had trouwens ook zijn bekertje kunnen gebruiken van dit nummer, want dat was de Train Song. Dus dat even goed gekunnen.
1: Ship Song.
0: Ship Song. Ja. Sean Connery zou zeggen Ship Song.
1: Ship Song.
0: Ship Song.
1: Elvin in de Ship Song.
0: Op naar Connie Stevens.
1: Heel de avond toen?
0: Nee, niet heel de avond. Kent je haar een echte naam nog?
1: Conchetta Franconello?
0: Nee, dat is Connie Francis. Dat is Conchetta Ingollia.
1: Ah, ja, ja.
0: Voilà. En zij zingt hier over de Trolley Song. Kent je dan een trolley?
1: Ja, dat, ik ben juist op reis geweest.
0: Ja? Naar een trolley?
1: Nee. Er waren verschillende vrienden die in een trolley bijden.
0: Nee, dat is geen een trolley. Een trolley, het is een trolleybus, is dat eigenlijk.
1: Een trolleybus?
0: Een trolleybus. Dat is zo een mengeling tussen een tram en een bus. Dat is een bus, maar die rijdt dan zo...
1: Een trus?
0: Nee, een trolley dus. Hè.
1: Een bram?
0: Ja. In ieder geval muziek. De Trolley Song, oorspronkelijk uit de film Meet Me in St. Louis, 1944, gezongen door Judy Garland. Maar wij kiezen dus voor Conchetta.
2: With my high starched collar and my high top shoes and my hair piled high upon my head.

0: Ondertussen heb ik de tijd gehad om Jos uit te leggen wat een trolley is. En ik kom luisteren niet naar Connie Stevens.
1: Iets met een bus, ik snap het wel.
0: Voilà.
1: Voor mij is een trolley gewoon iets waar je mee pakt naar de vlieghaven, waar je kleren in doet. Dat is een trolley.
0: Dan houden we dat zo voor u, Jos.
1: Ondertussen, Fonzie, hebben er ook nog mensen zich gemeld.
0: Zeker.
1: Niet alleen uw vrouw is aan het luisteren, ook mijn vrouw, Luana, is ook aan het luisteren. Welkom, Luana.
0: Welkom.
1: En ook Hendrik en Gerda zijn ook aan het luisteren, dus ook welkom. En die doen zoals altijd de groetjes aan Frits en Marijke. En die zijn onderweg, geloof ik, naar hier.
0: Ja, want die zouden ook live komen luisteren in het Minerva Café. Onze dat kan dus ook, hè. Dan kun je nog iets lekker eten en zo.
1: En ons aanraken.
0: Nee, want we zitten in de studio, niet in het café. Zoals.
1: Ah ja, dat is waar.
0: Ja. Annie Chancel, die bracht haar eerste nummertje uit in 1962. Franstalige cover van Tommy Rowe, het nummer Sheila. En ze dacht, dat is wel een mooie artiestennaam. En effectief, ze ging verder onder de naam Sheila. Hier zingt ze...
1: Tommy. Tommy had raar geweest.
0: Dat had vreemd geweest, ja. Moet dat je kunnen, hè. Dat mag, hè.
1: Dat mag, 2026, hè.
0: Hier zingt ze samen met Guy Bail. En die begon zijn muziekcarrière als Ringo Willycat. Dat vond ik dan toch maar een beetje een onnozel klinkje. Dus na zijn debuutsingle hield hem eigenlijk gewoon de naam Ringo over.
1: Oh, niet Willycat.
0: Nee, niet Willycat.
1: Dat is jammer.
0: Ja, dat is jammer. Dus hier zijn Sheila en Ringo met Les Gondoles à Venise. En u mag raden, want u gaat het nummer herkennen in een andere versie. U mag raden van wie u dat kent. En mag het gerust doorsturen naar ons, hè? Of bellen.

0: Als er een quizvraag wordt gesteld, dan is Ludgert het Hemiksen er altijd als de kippen bij om te antwoorden. Inderdaad, beste luisteraars, u herkende 1000 terrassen in Rome van Bart Kajal. Al gespeeld door Jos trouwens.
1: Zeker, wondermooi.
0: In dit origineel, Sheila en Ringo, Les Gondoles à Venise.
1: Ik zou graag mijn naam, mijn radionaam veranderen naar Jos.
0: Bart Kajal?
1: Nee, Jas. Naar Jas.
0: Jas. Okay, Jos
1: Willekat.
0: Jas Willekat, komt in orde.
1: Ondertussen, Fonsi, hebben er ook nog twee mensen zich gemeld. Herman uit Mechelen heeft gemeld en ook ja. Yvonne uit Deurnenoord. En die wist te melden dat de Swa terug genezen is en al terug ontsmoren is.
0: Dat is goed. Niet dat hem ontsmoren is, maar dat hem genezen is.
1: Dat is waar.
0: Maar dat smoren is niet goed.
1: Nee, dat mogen we niet doen. Naar ons luisteren is goed, maar smoren is niet goed.
0: Voilà, het is een snoepje, een nutje ondertussen.
1: Een nutje.
0: Een nutje. Voilà, wij gaan verder met muziek.
1: Zeker.
0: Hè? Living on a Jet Plane, natuurlijk een onsterfelijk nummer van...
1: ik weet het, hè.
0: Zeg het dan.
1: Ik weet dat jij de versie van Jerry Vale al gespeeld hebt.
0: En jij van?
1: Ja.
0: Frank Sinatra.
1: Nee, ja, ook, ja. Maar het origineel is van...
0: John Denver.
1: Ja, natuurlijk, kon het duizend keer zeggen.
0: Die wouden origineel nou namelijk benoemen als Babe, I Hate to Go. Wel, iets minder vlot, vind ik. Iets minder catchy dan Living on a Jet Plane. Dus we hebben al twee versies gespeeld. We gaan niet voor het origineel. Nee, we gaan voor... Engelbert Humperdinck.
1: Humperdinck.
0: Vollenbach Humperdinck. Living on a Jet Plane.

0: jet plane. Uit 1970 deze versie van Engelbert Humperdinck.
1: Imambus alien Humperdinck.
0: Zo is dat. En het is altijd voor de keuze van Jan Tien.
1: Hopzakje idee.
0: Ja. 1962 begonnen de creators als, met muziek maken. Na vele personeelswissels en ook eens een tussentijdse naamsverandering naar Nightshift vervoegde Eric Burden hen. En die kennen we natuurlijk van...
1: Geen idee.
0: The Animals.
1: Ah.
0: The Animals, ja.
1: The Animals. En, oei, ja. Telefonist Thomas kijkt meewarig naar mij.
0: Oei.
1: Verontwaardigd ook.
0: Ja.
1: Schudt
0: diep,
1: het hoofd.
0: Diep teleurgesteld in u, Jos. Jas.
1: Willikat.
0: Ja, Jas Willikat. En veranderde de naam van Nightshift naar Eric Burden en War. Nu, Eric Burden hield het maar twee albums vol bij hen, want op een avond op tournee in Europa stortte hij in op het podium na een astma-aanval en verliet de groep. Dus gingen ze zonder hem verder. En toen maakten ze dit geweldige nummer. 1975. Lowrider.

0: Barry White coverde dit nummer ook nog in 1999 voor zijn laatste album, maar dat is voor een andere keer. Wij gaan ineens verder met...
1: Goh, dat moet niet per se zo.
0: Ja, jawel, jawel, zeker nog wel. Wij gaan verder, Jos, met Vasiliki Papathanasiou.
1: Wie?
0: Vasiliki Papathanasiou.
1: Is dat een, iets van de apotheek?
0: Nee, dat is Vicky Leandros.
1: Ah, oké. Okay.
0: Voilà. En die zingt hier in het Duits, want dat kon ze ook.
1: Zeker.
0: Bunter Luftballon. Hopla.

0: Vicky Leandros in haar bonte luchtballon.
1: Dat hebben we zo net opgezocht, hè?
0: Ja, ik wist dat al wel wat dat betekent.
1: Ja, maar jij zit dan ook een slimme mens, hè, Frans. Ja,
0: ik heb trouwens in Mexico in een bonter luchtballon gezeten.
1: Maar wat heb jij niet gedaan in Mexico?
0: Boven Teotihuacan.
1: Wie?
0: Teotihuacan.
1: Zeg, Frans, we hebben nog iets zeer belangrijks te melden. Hè?
0: Zeker, groot nieuws.
1: Absoluut, want zondag zijn wij te gast in het programma van Dessies.
0: Ja.
1: Om... Wat uur? Twee uur?
0: Van twee tot vier.
1: Van twee tot vier.
0: Van twee tot vier zijn wij te gast bij onze geweldige vriend Sis van de Bist.
1: Dus moesten mensen ons nog niet beu zijn en nog meer van ons willen horen, dan zijn wij zondagmiddag te gast bij de Sis.
0: Zo is dat. Zonnig Antwerpen. Hè, is dat
1: zonnig Antwerpen. We staan zelfs op de website met een foto.
0: Ja, een schone foto.
1: Schone foto. Schone foto. Je snor staat er schoon op.
0: Ja, ja, ja. We gaan wat verder met muziek, zodat de mensen ondertussen van onze schone foto kunnen
1: en uw genieten. Schone snor.
0: Zo is dat. Sloop John B.
1: Oh, dat past bij uw schone snor.
0: Ja, ja, ja. Zeker. En van wie kennen we dat, Jos?
1: Vandaag kan ik op niets komen.
0: Nee.
1: Goh,
0: en dat in tegenstelling tot andere dagen, dat je alles direct trouwt.
1: Help mij eens.
0: The Beach Boys.
1: The Beach Boys, ja, ja.
0: 1966 had een geweldige album.
1: Brian Wilson.
0: Pet Sounds, ja, dat is de zanger van The Beach Boys.
1: Ik wou toch even laten weten dat ik wel iets weet.
0: Prachtig, Jos. Waarvoor dank. maar het is een traditioneel folknummer uit Nassau. En de tekst weer al in 1916 liever, voor de eerste keer genoteerd. Ik pak hier de versie mee van de Kingston Trio. Het is een debuutsingle van die mannen uit 1957. Sloop John B.

0: De Kingston Trio, en die zijn momenteel nog steeds actief, voor wie dat wenst te weten. Helaas niet meer met de originele leden, want het laatste originele lid overleed in 2020.
1: Maar.
0: Ja.
1: Hey, trouwens, een klein bruggetje naar deze Sloop John B. Straks, ja, dat is al een beetje een warmmakertje voor mijn uurtje straks.
0: En onze telefonist Thomas, die deed duchtig teken dat hij nog iets wou vertellen.
2: Ja, ja, ik heb ondertussen al serieus wat telefoon gehad. Net nog van de Pool van de Filipijnen, maar die zit nog altijd hier in België. Je hebt misschien ook een sloep nodig, want die, zijn huis in de Filipijnen was overstroomd vorig jaar.
1: Oei, oei, oei.
2: Dus van deze weg wil hij iedereen de groeten doen en wensen wij mijn hart onder de riem te steken natuurlijk.
1: Zeker.
2: De Johan uit Boeghout, die dacht aan een slee als vervoersmiddel. Je zat al met de kerstsfeer.
1: Ik heb eraan getwijfeld, maar ik dacht, het is misschien toch nog net iets te vroeg.
2: Ja, ik vind het niet, maar... wie dat we nog aan de telefoon hebben gehad, is Herman. Die wenst iedere luisteraar ook een fijne avond en is zeer blij dat jullie er zijn. En Yvonne en Swa zijn ook weer trouwe post. Dus bij deze zijn jullie mee en iedereen de groetjes.
0: En allemaal welkom, beste luisteraars. En we heten u welkom. U mag mee met ons op de bus. En niet zomaar een bus.
1: Een trolleybus?
0: Nee, een magic bus.

0: Dat was natuurlijk The Who. En die maakte hier gebruik van het zogenaamde Bo Diddley Beat. En dat is natuurlijk vernoemd naar Bo Diddley, die het ritme populariseerde met zijn debuutsingle genaamd Bo Diddley. maar Bo Diddley heeft dat niet uitgevonden natuurlijk. Het is een, blijkbaar een traditioneel Afro-Cubaans clave-ritme.
1: Clave?
0: Clave. Dat is van het Spaans woord voor sleutel.
1: Eigenlijk clave-symbool?
0: Ja, Jos. Ja. voilà, dan weet je dat ook weer al.
1: Van een gooi, een wijze lessen vandaag.
0: Ja, allemaal. Ja, je leert iets bij.
1: Een trolley, ja. Willy Cat,
0: ja, ja, voilà.
1: Clave.
0: Voilà. En dan nu Herman Jos van Loenhout, die we natuurlijk beter kennen als Armand. Zijn bekendste nummer is...
1: Ben ik Temin.
0: Voilà, en dat was een bekendje, want de platenmaatschappij geloofde daar niet echt in, maar hij wel. Maar ik wil maar zeggen, dat maakt dat zo niet uit dat het een bekendje is, want ook het nummer dat ik nu ga spelen is een bekendje.
1: Had jij ook kunnen spelen, hè? Want daar zingt Temin omdat je pa een grotere kar heeft dan de mijne.
0: Dat is waar, maar dat staat niet in de titel natuurlijk.
1: Dat is waar.
0: Ja, als we alle teksten nog moeten gaan uitpluizen...
1: Oh, dan wordt het veel werk.
0: Nee, ik hou het simpel en ik ga gewoon samen met Armand op de tandem naar Marokko.

0: Arma ging op de tandem naar Marokko.
1: Die wou ik ook spelen.
0: Ja, nou terecht, een topschijf.
1: Maar je waart eerst.
0: Voor een bekantje, niet slecht. Niet
1: nee,
0: slecht.
1: Dat is waar.
0: En dan nu tijd voor een absolute klassieker.
1: Voilà.
0: Ja, het nummer werd eerst uitgebracht, 1967, door de Franse groep Les Troubadours. Het heette toen La Chaine. Een jaar nadien bracht Color of Love de Engelstalige versie uit. In dus 1968 was het. Maar het nummer werd wel degelijk geschreven door de man die het pas in 1974 zelf uitbracht. Dat is natuurlijk Albert Hammond met zijn I'm a Train.

0: We moeten snel verder, want de tijd tikt hier genadeloos door.
1: Op de hielen zit de tijd ons.
0: Ja, inderdaad. Klopt. Snel. Dus ik ga verder met mijn twist, want ook die is in thema. Oh.

Ja, ja. Matteo Salvatore, die had een nummer La Bicicletta Twist, nummer 1, 2 en 3. En dat laatste herwerkte hij ook tot de twist. Dus La Bicicletta Twist, nummer 3. Hier is hij.

0: Hopla, Matteo Salvatore.
1: Peter en Evenslied.
0: Ja, geen idee waar het over zong, want we hebben het gehoord, Bicicletta precies niet echt gehoord in de tekst. Nee. Maar, en een, ja, maar kijk,
1: Adomer. Hij mag.
0: We hebben nog tijd voor snel een vocaal nummerke te
1: spelen.
0: Heel
1: snel dan toch.
0: Ja, een nummer geschreven door een zekere Jerry Landis. En dat was gewoon een van de vele pseudoniemen van Paul Simon. En ja, wist ik ook niet, toen ik het opzocht wel. Het nummer is van Tico and the Triumphs. En dat is ook gewoon eigenlijk Paul Simon met zijn vrienden. En Paul zingt hier over een motorcycle.

0: Tico in the Triumphs, wat dus eigenlijk gewoon Paul Simon was. En dat was mijn laatste vocale nummer. Dus beste vrienden, tijd om troef te kiezen.
1: Ik neem aan dat ik als eerste aan de beurt ben.
2: Altijd.
1: Zal ik u kunnen vertellen dat Jenny kiest voor I'm a Train van Albert Hammond. Herman die belde Vicky Leandros door met Bunta Luftballon.
2: Die ging niet voor Herman.
1: Nee, Bunta Luftballon. Wat vind je van mijn Duits?
2: Zeer mooi. Juist in Berlijn.
1: Willem, die belde net, maar kreeg hem niet te pakken. Maar ik denk dat hij wel voor Motorcycle kiest van Tico and the Triumphs. En ik zelf ga voor Engelbert Humperdinck met Living on a Jet Plane.
2: Wordt hem dat?
1: Dat is hem.
2: Mooi. Verrassende keuze.
1: Ja. Ik kan ook zeggen, u heeft 9 verschillende vervoersmiddelen gedraaid.
2: Ah, ja. Graag straks alles samenvatten. Hè. Aan het einde van het programma wil ik graag alle vervoersmiddelen horen.
0: Voilà. En dan is er nu weer, Jos.
2: Ik dacht met Magic Bus, want dat is, dat vind ik een fantastisch nummer, dacht ik, daar gaat hem niet meer over geraken. Maar ik was ook zeer gecharmeerd door de Motorcycle.
0: Ah, Tico in the Triumphs.
2: Ja, onverwacht. Ik wist niet dat Paul Simon nog andere dingen had gedaan. Dus fantastisch. Ja. Ik ben fan.
0: Voilà. Wij gaan eruit met een streepje de Spotniks met hun The Rocketman. En dan is dat nu na het nieuws, Jos.
2: Tot zometeen.
0: Tot zometeen.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Union pakt voorlopig 4 op 6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Het staat ook meteen aan de leiding. In de Europa League begint Anderlecht rond deze tijd dan weer aan zijn wedstrijd tegen het Kroatische Zagreb. En in de Conference League neemt Sint-Truiden het op tegen het Georgische Iberia. De problemen na de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijven aanhouden. Klanten zullen al zeker tot en met zondag geen boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. In de winkels zijn de problemen intussen opgelost. Daar zullen de rekken opnieuw aangevuld worden. Sinds vorige week kampt Albert Heijn met ICT-problemen na mogelijke hacking. Daardoor lagen alle systemen plat. De Gezinsbond roept op om gezinnen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. Die staan op hun hoogste niveau in bijna 4 jaar. Zo betaal je door de oorlog in Iran al 1.000 euro meer voor energie. Daarom pleiten ze voor specifieke maatregelen. Je hoort voorzitter Ivo Mechels.
3: Wij vragen geen algemene ondersteunende maatregelen, omdat bij algemene ondersteuning, dat geef je ontzettend veel geld uit, dat geld is er niet meer. Maar ook omdat gezinnen dan minder beginnen te letten op hun verbruik. We willen dat men zeker de laagste inkomens ondersteunt bij middel van het Sociaal Verwarmingsfonds en of een uitbreiding van het sociaal tarief.
2: De Gezinsbond roept de overheid ook op om renoveren makkelijker te maken, zodat gezinnen hun woning energiezuinig kunnen maken. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.

0: Welkom terug, liefste luisteraars. 9 uur ondertussen, tijd voor het tweede uur van Elk Nummer Troef. En ik begon natuurlijk met een klassieker, Fonzie.
1: Een absolute klassieker.
0: Banana Boat, Harry Belafonte uit 1956.
1: Harry Belafonte.
0: Harry. Hebben we ondertussen nog nieuws gekregen ook in de pauze?
1: Ja, zeker. Anne uit Brugt en Lutgert uit Hemiksem hebben hun troef nog doorgegeven. En die kozen alle twee voor Nick Cave en The Bad Seeds met hun Ship Song. Voilà, ja. En ondertussen hebben Frits en Marijke uit Machelen aan de Leien zich ook gemeld in het Minerva Café.
0: En ook onze collega Jan de Palmenaire. Mm-hmm. Die is ook aan het luisteren naar ons. En die stuurde een foto door van het... die heeft Magic Bus op plaat.
1: Ah.
0: Was een split LP met Jimi Hendrix, maar hij heeft alleen de helft met de hoe gekregen.
1: Ah ja, en heeft hem ook een troef gekozen?
0: Hij heeft geen troef gekozen.
1: Hij heeft geen troef gekozen.
0: Dat mag misschien nog.
1: Dat mag nog.
0: Jan, je mocht u een troef nog doorgeven.
1: Mag zeker.
0: Fons, ik speel natuurlijk ook alleen maar transportmiddelen, want ik heb mij ook netjes aan de opdracht gehouden. Thomas kan een streepje zetten achter boot. En er komt nog een boot. Ik heb nu Cornelis Vreeswijk meegenomen. En dat is meteen, Fonsie.
1: Ja, de zweet van de week.
0: De zweet van de week, maar dat is eigenlijk geen echte zweet, hè?
1: Ah, dat klinkt toch niet Zweeds.
0: Cornelis Vreeswijk klinkt eerder Nederlands. Dat klopt ook, dat was een Hollander. Hij is op 13-jarige leeftijd naar Zweden verhuisd. Hij is daar opgegroeid tot een icoon. Zijn familie is dan terug naar Nederland verhuisd, maar hij is daar gebleven, want hij wou zich werpen op de muziek.
1: En dat is, kunnen wij misschien eens aan Thomas vragen hoe men in Zweden zijn naam zou uitspreken?
2: Cornelius Vreeswijk. De Zweden zijn ook wel correct met het uitspreken van Nederlandse namen.
1: Ah ja.
0: Oké. Okay. En het is dus echt een gigantische grote zanger geworden daar. Er is zelfs een park naar hem vermoemd. In Stockholm heeft er een borstbeeldstad daar. Het Cornelius Vreeswijk park.
1: Vermomd.
0: Vermomd. Vermomd als park. Ja. Er is een film over zijn leven gemaakt van ons. De cultuurprijs naar hem vernoemd. En een jaarlijks muziekfestival.
1: Het Cornelis Vreeswijk Muziekfestival?
0: Zeker wel.
1: Aha, mooi.
0: En hij heeft ook een nummer gemaakt, samen met Anne-Louise Hansen. En de titel is helemaal moeilijk uit te spreken. Jag hade en gång en boot. Kom aan, Thomas.
2: Jag hade en gång en boot.
0: Voilà, en dat kennen we als Fonzie.
1: Sloop John B.
0: Zeker wel.

0: Sloop John B., maar dan in het Zweeds, door Cornelis Vreeswijk en Anne-Louise Hanson.
1: En wie is die Anne-Louise Hanson?
0: Geen idee, misschien familie van de Hanson Brothers?
1: Misschien.
0: Dat denk ik niet, want dat waren geen Zweden. Hè.
1: Nee?
0: Ja, trouwens, je had er straks al verteld, dat was een originele lied uit Nassau.
1: Mm-hmm.
0: Maar de Cornelis heeft de tekst in het Zweeds vertaald in 1963 en hij maakte er een protestlied van tegen de oorlog. Dus we verstaan dat niet gewoon, het is in het Zweeds.
1: Tegen welke oorlog?
0: De oorlog in het algemeen.
1: Ah.
0: Het oorlog voeren.
1: Tegen oorlog.
0: Tegen
1: eigenlijk.
0: Oorlog.
1: Niet de oorlog, maar gewoon tegen oorlog.
0: Het oorlog.
1: Nee, oorlog gewoon.
0: Oorlogen.
1: Ja, of tegen de oorlog.
0: En die versie uit 63, die werd niet zo populair, maar deze, 1966, werd gigantisch populair. Stond maar liefst 15 weken in de Svensks toppen.
1: Dat was blijkbaar een grote ster daar. Hè,
0: zeker wel.
1: Ja.
0: Fons, er zijn andere dingen die ik soms ook doe, zoals de Strangers spelen en zo, maar ik neem soms ook al eens iets moderner mee.
1: Klopt.
0: Iets moderner waarvan ik vind dat het toch op Radio Minerva past.
1: Poky Lafarge.
0: Bijvoorbeeld Poky Lafarge, bijvoorbeeld ook Father John Misty had ik al eens gespeeld. Je hebt al eens Phosphorescent gespeeld. Eigenlijk Nick Cave valt ook wel in die
1: Charles
0: regionen.
1: Bradley,
0: Charles Bradley.
1: Lee Fields.
0: Vandaag ben ik voor Leon Bridges gegaan, Fonsie.
1: Heb je ook al eens gespeeld, denk ik?
0: Hè? Nee, nog niet gespeeld. Amerikaanse zanger, songwriter, producer en acteur. En die ging zeilen. Smooth sailing.

0: Leon Bridges en Smooth Sailing. En Fonzie, je hebt zoals altijd gelijk.
1: Ja, ik moet u even verbeteren. We hebben hem wel degelijk al eens gehoord. Op 30 juni, als ik me niet vergis, heb jij Krwang Bin gespeeld. Samen met Leon Bridges, met het geweldige nummer Texas Sun.
0: Klopt, helemaal, Fonzie.
1: Ik moet mijn eigen trouwens ook nog even verbeteren, want wij zijn, we hebben het er straks al even over gehad, zondag te gast bij Sis van de Bist.
0: Ja.
1: Van 2 tot 4, en dat is niet in zondag Antwerpen, maar zondag Minerva natuurlijk, zijn geweldige programma.
0: Maar hopelijk wel in zonnig Antwerpen.
1: Ja, hopelijk. Het was omdat vandaag zo de zon scheen dat ik helemaal in de war was.
0: Fons, ik ben hier alles aan het afvinken ondertussen. Dus ik heb de zweet van de week al gespeeld. Ik heb al iets moderners gespeeld. Wat moet ik dan nu nog doen?
1: De Strangers.
0: Ja.
1: En die, de Seniorentram.
0: Nee, geen Senior. Die heb ik al gespeeld. Ah. Ik ga nu in de Velo heb ik vorige week gespeeld. Dus nu is het Imane Camion.
2: Ik ben van steel, een bon chauffeur. Ik ben getrouwd met een motor. Ik woon op wielen in een cabine. Daar zit ik jaar uit jaar in. Kraai met dat monster van je nieuwjaar. Soms dicht bij ons, maar meestal ver. Kraai nooit niet leeg, zit altijd vol. Met kleine rommel of grote rol.

klant. Een knappe Poolse, een farm Russin. Een warme Spoolse, een klein Jodin. Een toffe Griekse, een Duitse vrouwlein. En toen een blieke Algeraan. Op veel de nalve

kraam met de vlam, los in de pan. Zit met de poepers, ontdek ze aan. Kraam veel te lang en veel te hard. Mordouw verheuren, die kraak in zwart. Toch blaf ik bollen, als ik zo mug. Dan zit ik nog thuis, voor morgen vroeg. Maar

0: Camion.
1: De Strangers met In Mine Camion van Zee.
2: Prachtig, maar ik moet u toch nog even verbeteren.
1: Weer al.
2: Ja, de Seniorentram heb je nog niet gespeeld.
1: Ja, maar wel het origineel.
2: Wel het origineel.
1: Zeg,
2: Abba dabbi, dubbi,
1: er staan vreemde mensen in onze studio.
2: We hebben bezoek, hoog bezoek, uit Machelen aan de Leien en uit Wustwezel.
1: Maar jongens toch, en die komen zomaar in onze studio binnen.
2: Die komen even kijken hoe dat de magier
1: hoe dat wij hier professioneel vindt, radio maken.
2: Ja. Zeker.
1: Fonzie.
2: Ja.
1: Ken jij Mitch Ryder en de Detroit Wheels?
2: Niet persoonlijk.
1: Dat zal ook best kunnen, want die hebben maar heel kort bestaan. Ze 64 en 67. En eigenlijk hebben we dat al een aantal keren gehad. Zo met Frankie Valli en de... Dat is dus hetzelfde hier. Hè. Dat waren eigenlijk gewoon de Detroit Wheels. Maar Mitch Ryder is er een naam ervoor geplakt. Die is dan ook vertrokken. Hij heeft een redelijk succesvolle solo-carrière gehad daarna. En dan is een band ook ineen gezakt. Die hadden één grote hit, Jenny Take a Ride. En eigenlijk... Nee, ik kan het nog niet zeggen. Het is eigenlijk een medley van twee nummers. Ik ben benieuwd.
2: Twee grote hits dan eigenlijk.
1: Twee grote hits. Oh. Jenny Take a Ride.

0: Mitch Ryder in de Detroit Wheels met Jenny Take a Ride. Fonzie, heb je dat twee nummers herkend?
1: Ja, CC Ryder.
0: Door?
1: Oké, verschillende artiesten. Nee. Ik weet
0: Chuck Willis.
1: Wayne Cochran heet er ook een geweldige versie. Ja,
0: het origineel was van Chuck Willis.
1: Ah, ja. En dan Jenny van Little Richard, zeker?
0: Zeker.
1: Ah, voilà.
0: Helemaal correct, Fonzie. Die Mitch Ryder ging dat trouwens normaal uitbrengen als B-kantje. Maar die waren aan het repeteren in de studio. En ene Brian Jones en nog een andere, Keith Richards, die kwamen toevallig langs. Die hoorden deze nummer. Zegt, nee jongen, je moet er een A-kantje van maken. En de rest is geschiedenis.
1: En die mannen weten waarover ze praten.
0: Zeker wel.
1: Hè?
0: Fons, ik heb transportmiddelen vrij breed genomen. Een ballon.
1: Ja, ik vind je ook in...
0: Zeker wel.
1: Ik kan u zelfs vertellen, ik ben in Mexico in een ballon geweest.
0: Waar was het weer?
1: Boven Teotihuacan.
0: Nog één keer.
1: Teotihuacan.
0: Fantastisch. Vanavond David Garrick met de Yellow Balloon. Ja.

0: David Garrick met Yellow Balloon. Jij vindt iets opvallend aan de nummers van David Garrick fans?
1: Vind ik daar iets opvallend aan?
0: Ja, ik heel veel nummers van David Garrick speel, behalve zijn grootste hit.
1: Ja, Dear Mrs. Appleby. En dat we er... Allee, ik verbaas me er toch telkens malen over. Ik heb ook al een keer gespeeld met Flutter by Butterfly.
0: Zeker.
1: Dat hij zoveel geweldige nummers heeft gemaakt.
0: Absoluut.
1: Buiten zijn grootste hit.
0: En dit was dan eigenlijk nog eens een cover van Jan en Dean in 1966. En dit heeft hem uitgebracht in 1998, David Garrick. En toen was zijn carrière eigenlijk al helemaal uitgedoofd. Ja. Dus er zijn weinig mensen die deze versie ooit gehoord
1: Onterecht.
0: Hebben. Maar hier vanavond op Radio Minerva wel.
1: Voilà, David Garrick.
0: Wel vaker horen op Radio Minerva van ons, die is Nat King Cole.
1: Hè. Ja, zeker.
0: Die heeft de On a Bicycle Built for Two. Dus we zitten terug bij de fiets.
1: Ah, bij de tandem van Armand.
0: Zeker. 1963, het origineel nummer heette Daisy. En dat komt al uit 1892, maar liefst soms. Dat weet jij nog, hè?
1: Ja, ik heb er nog weten schrijven.
0: Goh, dat was een goede tijd.
1: Goh.
0: En... Fons, nu ga ik iets speciaals vertellen. Hè.
1: Oei.
0: Het is het eerste lied dat werd gezongen met behulp van spraaksynthese door de IBM 7090 computer, 1961.
1: En dat gaan we nu horen? Of?
0: Dat gaan we niet horen, maar die opname staat wel op YouTube, als je dat graag wilt horen. Dus dat is zeker de moeite om eens te luisteren. Maar hier is natuurlijk gewoon de wondermooie stem van Nat King Cole, On a Bicycle, Built for Two.

0: On a Bicycle, Built for Two door Nat King Cole.
1: Prachtig, zijn diepe bariton.
0: Dat vinden we altijd tof, hè. Ja. Was dat met hoeveel sigaretten rookt die mensen weer?
1: Die rookt 3 pakjes per dag en denk een stuk of 3 sigaretten voor elke opname dat hem deed.
0: Als je daar zo'n stem van krijgt, kijk.
1: Ja.
0: Dat is ook wel gestorven aan longkanker. Natuurlijk.
1: Ja, voilà, ik wou zeggen, je houdt het niet zo lang vol. Maar.
0: Frans, we blijven bij de fiets met Yves Montand.
1: Ook nog niet gespeeld.
0: Nee, dat wel. Tot onze grote schande moeten we dat toegeven. Dat we nog geen Yves Montand hebben gespeeld. En die heeft natuurlijk ook een nummer gemaakt over de fiets. En dat heet dan in Frans...
1: La bicyclette.
0: Helemaal correct.

0: Ook Yves Montand ging met de fiets à bicicletta.
1: Ja, die moeten we precies toch meer spelen, die Yves Montand. Hè? Die mens kon precies toch ook wel een pakje zingen. Hè?
0: Zeker, zeker. Ja? Wie er ook een pakje kon zingen, Fonsi, was Dinah Shore.
1: Oh, zeker.
0: Dan zitten we in 1952, maar liefst. En die heeft een nummerke gemaakt over de Chevrolet. Allee, zij heeft dat eigenlijk niet gemaakt. Dat werd in 1948 geschreven door de Chevrolet-divisie van General Motors. Maar omdat Dinah Shore, haar programma op tv, werd meer dan 10 jaar gesponsord door General Motors. Dus eigenlijk kon zij niet anders dan dat nummer ook opnemen. En dat werd de bekendste versie. See the USA in your Chevrolet.

0: See the USA in your Chevrolet door Dinah Shore.
1: Ik had daar graag een versie van gehoord van Shelley Fabare.
0: Mooi dat, helemaal mooi geremd. Kort nummertje, maar het was natuurlijk ook vooral een reclame jingle.
1: Ja, maar een goeie reclame jingletje. Ik heb er al slechter gehoord tegenwoordig op de radio. Zo.
0: Zeker. Fons, we blijven even bij de General Motors. Die hadden nog een ander merk, de Buick. Of niet hadden, hebben. Kent je de Buick?
1: Ja, dat zijn een vrij groot kennen van... Niet van moderne auto's, maar inderdaad van de auto's van de jaren 50, van die hele, dat waren hele grote auto's ook.
0: Ja, ja. Ja, eigenlijk heeft General Motors drie grote merken, de Chevrolet en de Cadillac. En Chevrolet was wat meer mainstream. De Cadillac is natuurlijk het luxe merk en ze besloten dat daar iets tussen moest. Eigenlijk een hele grote gezinswagen. En dat werd de Buick, die zich vooral op de Chinese en de Amerikaanse markt richtte. En vandaar dat er in Europa eigenlijk heel weinig, of bijna geen Buicks rondrijden.
1: Voilà. Heb je wat bijgeleerd?
0: Goh, ik dacht dat jij de mensen iets bijleert, dan moet ik de mensen ook iets bijleren natuurlijk. Hè. En ik heb een nummer meegenomen over de Buick. Buicks to the Moon, door Alan Jackson. En ken jij Alan Jackson?
1: En niet persoonlijk.
0: Ik kende hem ook niet, maar het blijkt een van de populairste countryzangers ooit te zijn. En een van de best verkochte muzikanten aller tijden.
1: Amai.
0: En die heeft deze nummer gemaakt. En die mens werd geboren, Fons, in het magische jaar...
1: 1958.
0: Zeker wel. Alan Jackson, Buicks to the Moon, paardenmuziek. MUZIEK

0: Lijkt me een ingewikkelde affaire van Buick to the Moon. Ja. Alan Jackson.
1: Ik weet niet of hem daar geraakt is.
0: Geraakt.
1: Geraakt. En heb je dan ook een nummer over, een Cadillac? Of?
0: Nee.
1: Ah, nee.
0: Dit was het met auto's.
1: Ah.
0: Ik ga nu over naar vleugels.
1: Vleugels?
0: Vleugels. Wings. Paul McCartney en Wings. Chicken en het geweldige... Wings. Nee, geen chicken wings. Oh. Gewone wings. Cool. Een band die wings heet. Mm-hmm. Weet ik niet, misschien waar het wel chicken wings. Als iemand weet wat voor wings met Paul McCartney zaten...
1: Bel gerust naar 03-219-1727.
0: Ondertussen zal ik het geweldige Mrs. Vanderbilt spelen. Is dat een goed idee?
1: Prachtig idee.

0: Paul McCartney en zijn Chicken Wings met Mrs. Vanderbilt.
1: Ja, blij dat we dat gehoord hebben. Ik was een geweldig nummer.
0: Ja, vind ik ook. Ik heb nog een geweldige klassieker meegenomen, Fonsi.
1: Ah.
0: A Horse with No Name.
1: Ja, dat is een klassieker.
0: Dat is een klassieker en een meezinger. En een horse. Had jij een horse?
1: Nee, ik had geen horse.
0: Geen horse?
1: Nee.
0: Telefonist Thomas knikt. Ja? Nee? Hij knikt? Nee. Hij doet duimen naar beneden. America. A Horse with No Name. Meezingen maar.

0: America met A Horse With No Name. Ik denk dat er in menig huiskamer wel wat mee na is.
1: Terecht, terecht. Kunnen we die mannen beschouwen als een one-hit wonder? Of?
0: Ik denk het wel. Ik ken geen enkel ander nummer van hun.
1: Nee, ik ook niet, maar...
0: En een horse hadden we ook nog niet. Hè?
1: Klopt.
0: One-hit horse.
1: Ja.
0: One horse wonder.
1: Ja, een eendagsvlieg. Maar dat is natuurlijk geen vervoersmiddel.
0: We zullen maar verder
1: moeilijk
0: gaan.
1: Transporteren op een eendagsvlieg. Ja.
0: Wat er wel een vervoersmiddel is, Fonzie, is een trein.
1: Ja.
0: Ik heb meerdere treinen meegenomen. Jij had ook al treinen bij. Ik zeg nooit genoeg treinen. En wat ik ook een tijd geleden, heel lang geleden, heb gezegd, is nooit genoeg Cat Stevens.
1: Mm-hmm.
0: Dat is lang geleden, hè. Dus klopt. Waar komen we dan uit als je dat bij elkaar telt?
1: Peace Train.
0: Zeker wel.

0: Cat Stevens en The Peace Train. Een begin van treinen.
1: Mooi.
0: Komen nog treinen, hè?
1: Nog? Hoeveel?
0: Dat hangt er vanaf hoeveel tijd. Hoeveel treinen ik kan spelen binnen de tijd die we nog hebben.
1: Ja.
0: Dus laten we snel verder gaan met de Doobie Brothers van Zee.
1: Als de Wiede weer gaan.
0: Als de Wiede weer
1: gaan. Nog niet gespeeld.
0: Nee, nog niet gespeeld. En waar komen we dan uit? Ook een hit, hè?
1: Long Train Running.
0: Zeker wel.

0: Long Train Running in de Doobie Brothers. En de tijd leert ons, Fonzie, dat dat de laatste trein was.
1: Oeh, je beloofde nog veel treinen.
0: Ja, ik had nog 2 treinen, maar die krijgen we er niet meer in gepropt.
1: Okay.
2: En maandag zijn er ook wat treinen afgeschaft geweest.
0: Ah ja, ja, dat is waar.
2: We blijven in het thema.
0: Minder treinen dan beloofd. Maar dat betekent ook, lieve vrienden, dat het tijd is om troef te kiezen. En uw telefoon samen te vatten, Thomas, want ook in het tweede uur zit jij weer serieus gebombardeerd.
2: Ja, ja, ja. De troefkeuzes zijn massaal naar mij toegekomen. Herman die was al heel snel met de Strangers in mijn camion en hij heeft net nog eens teruggebeld om te bevestigen dat hem daarbij blijft.
0: Oké.
2: Okay. Yvonne van de Swa heeft ook voor de Strangers gekozen, want de Swa die heeft jaren de baan gedaan.
0: Echt?
2: En heeft nog voordat ze de Swa heeft leren kennen, ging hij naar Rusland, naar Polen, naar overal, daarna iets dichter bij huis. Dus die waren helemaal verkocht aan de camion. Wie dat ook nog voor de camion heeft gekozen is Willem Moerdijk.
0: Ah ja. Ja. Die, dat is ook een logische keuze.
1: Ja. Ja.
2: Die, en ik zat er bonk op, want net kwam hem er niet goed door met de vorige troefkeuze, met de motorcycle. Het is ook een fervente motorrijder. Hè?
1: Ah, klopt.
0: Ah, ja. Hij was hier vandaag met de moto zelfs.
1: Ja. Ja.
2: Jenny heeft ook nog gebeld. Dat was even moeilijk voor binnen te geraken, maar het is dan toch gelukt. Die ging voor Paul McCartney en de Wings. Ik heb wel niemand aan de lijn gehad die dat wist te zeggen welke wings het
0: chicken
2: zijn.
0: Chicken wings. We blijven dan maar bij chicken wings.
2: Ik ga voor de vliegtuigwings, anders moet ik een kip hierbij zetten. Dat is ook niet echt een vervoersmiddel.
0: Klopt.
2: Met Mrs. Vanderbilt. Dan blijf ik nog over. Hè.
0: Zeker?
2: Ik kies voor Yves Montand met A Bicyclette.
0: Ah, mooie keuze.
2: Ik kan me denken aan het avondprogramma, de avondetappe met Mart Smeets in de tijd, in de Tour de France. Ah, ja. Dat werd daar ook in gebruikt.
0: Kun je ons ook nog vertellen hoeveel vervoersmiddelen we hebben gespeeld?
2: Ik zie 1, 2, 3, 4. Wacht, ik zal ze opnoemen. Hè. Een paard, een trein, een boot. Maar niet elke boot is hetzelfde, blijkbaar. Maar
0: klopt.
2: Ik tel ze 6 boten. Voilà. Een vliegtuig, een trolleybus of een gewone bus. Een
0: ook
2: gondel, een auto, een ballon, een fiets of een tandem, een motto en een camion. Ik kom op 11 of 12 vervoersmiddelen uit als ik ze ruw categoriseer. Als ik ze ga verfijnen, kom ik natuurlijk ook veel meer uit.
0: Maar dat is niet slecht gedaan.
1: Dat is niet slecht.
0: Opdracht geslaagd, Thomas?
2: Zeker. Volgende week mogen jullie gewoon rustig terug je eigen muziekjes meenemen.
0: Fonzie, dan rest jij nog om
1: troef te kiezen? Ja, ik was ook wel een grote fan van Yves Montand, maar ik ga toch voor David Garrick.
0: Ah ja. Ja, ja, de Yellow Balloon.
1: De Yellow Balloon van David Garrick, geweldig nummer.
0: Voilà, liefste luisteraars, dan rest ons nog een aantal dingen te vertellen, namelijk dat jullie zometeen veel plezier worden gewenst met de muzikale waaier van Fabrice, dat wij zondag in het programma van Sis van de Bist aanwezig zijn om 2 uur, voor wie ons nog niet beu gehoord is, en dat we eruit gaan met Steamboat Willy.
1: Voilà, tot zondag. En anders tot volgende week.
0: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een zware ongeval aan de kanaaltunnel in Frankrijk. Dat is de verbinding tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij zijn 19 gewonden gevallen, 5 zwaar gewond. Een minibus kantelde en werd daarop aangereden door een goederentrein. Het treinverkeer in de tunnel is volledig onderbroken. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. In Beernum, West-Vlaanderen, is een fietser van 69 overleden toen hij aangereden werd door een bestelwagen. De man wilde de weg oversteken en werd daarna gegrepen. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De problemen na de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijven aanhouden. Klanten zullen al zeker tot en met zondag geen boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. In de winkels zijn de problemen intussen opgelost. Daar zullen de rekken opnieuw aangevuld worden. Sinds vorige week kampt Albert Heijn met ICT-problemen na een mogelijke hacking. Daardoor lagen alle systemen plat. De Gezinsbond roept op om gezinnen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. Die staan op hun hoogste niveau in bijna 4 jaar. Zo betaal je door de oorlog in Iran al 1000 euro meer voor energie. Daarom pleiten ze voor specifieke maatregelen. Je hoort voorzitter Ivo Mechels.
3: Wij vragen geen algemene ondersteunende maatregelen, omdat bij algemene ondersteuning, dat geef je ontzettend veel geld uit, dat geld is er niet meer. Maar ook omdat gezinnen dan minder beginnen te letten op hun verbruik. We willen dat men zeker de laagste inkomens ondersteunt bij middel van het Sociaal Verwarmingsfonds en of een uitbreiding van het sociaal tarief.
2: De Gezinsbond roept de overheid ook op om renoveren makkelijk te maken, zodat gezinnen hun woning energiezuinig kunnen maken. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Union pakt voorlopig 4-6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Je hoort Gent-speler Matthias Delorge.
4: Ik denk vooral op het begin een beetje afwegen tegen elkaar. Ik denk dat het slordig was. Ik zeg het een beetje zoeken, maar daarna eenmaal als we ons ritme gevonden hadden, ging het goed en creëerden we kansen alleen. Ik denk dat we onszelf iets meer moeten belonen.
2: Gent staat ook meteen aan de leiding. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.

een hele goede avond, beste luisteraars. Eerst en vooral dank ik mijn collega's voor de mooie muziek die ze gedraaid hebben tussen 20 en 22 uur. Het tijd zijn en het nieuws van 22 uur zijn net achter de rug. Van harte welkom voor een nieuwe aflevering van de Muzikale Waal.

Vanavond maken we samen een muzikale reis door de tijd. De verschillende liedjes brengen ons terug naar een bepaalde zomer, naar een dansavond, naar een eerste liefde, naar iemand die we missen of gewoon naar een tijd waarin het leven net iets eenvoudiger leek. Tijdens het komende uurtje draaien wij muziek van Brenda Lee, Claude François, Hugo Strasser, Eddie Fisher, Caterina Valente, Ray Conniff, Tony Christie en nog veel meer uiteraard.

Om deze uitzending te starten wat popcornmuziek van Randy Lee, Young Days. De Beach Boys hoeven we eigenlijk nauwelijks voor te stellen. De Amerikaanse groep werd in de jaren 60 wereldberoemd met hun harmonieuze zang, zonnige klanken en nummers waarin jeugd, liefde, vrijheid en de Californische levensstijl centraal stonden. Maar I Can Hear Music was niet oorspronkelijk een nummer van de Beach Boys. Het werd geschreven door Jeff Berry, Ellie Greenwich en Phil Spector en in 1966 eerst opgenomen door de Ronettes. De Beach Boys brachten hun eigen versie uit in 1969.

I Can Hear Music and the Beach Boys. Perry Como's nummer 1 hit uit 1956, Hot Diggity, is een vrolijk, opgewekt nummer over de overweldigende opwinding, gelukzaligheid en euforische verrassing die gepaard gaan met hals over kop verliefd worden. Een leuk muzikaal detail, de melodie leunt sterk op een gedeelte van España, de beroemde compositie van de Franse componist Emmanuel Chabrier.

de zon schijnt van André van Duin is een vrolijk opgewekt Nederlands zomerliedje. Het gaat over hoe mooi weer mensen meteen opvrolijkt, somberheid verdrijft, terrassen volstroomt en het dagelijks leven verandert in een vrolijk feest. Dus zet de zorgen even opzij, laat de glimlach komen en geniet van André van Duin.

het leven fijn als de zon schijnt, André van Duin. Overdag kunnen we bezig zijn met duizend dingen, maar wanneer de avond valt, blijven soms vooral de gevoelens over. En juist dan kan een oude liefde weer heel dichtbij lijken. Het nummer behandelt thema's als eenzaamheid tijdens de nacht, hartzeer en een aanhoudend verlangen naar een geliefde die ver weg is of verloren is gegaan. Each Night, Bobby V.

Happy Birthday Baby van Tony Christie is een romantisch popnummer dat in 1974 werd uitgebracht en geschreven is door Barry Mason en Roger Greenaway. De betekenis van het nummer is een oprechte uiting van liefde en dankbaarheid, waarin de zanger zijn partner vertelt dat haar verjaardag zijn favoriete dag van het jaar is, omdat het uitkomen van haar dromen weerspiegelt hoe zijn eigen dromen zijn uitgekomen, simpelweg door bij haar te zijn. Happy birthday, baby, en Tony Christie.

Bonnie Christine. Oh Lonesome Me is een klassiek country nummer dat in 1957 door Don Gibson werd geschreven. De tekst draait om liefdesverdriet, eenzaamheid en het pijnlijke proces van zelfverwijt na een relatiebreuk. Oh Lonesome Me, Ray Caniff en The Singers.

Lonesome Me, Ray Cunniff en The Singers. Het nummer My Shoes Keep Walking Back to You, geschreven door Bob Wills en Lee Ross en bekend geworden door opnames van country-artiesten als Ray Price, gaat over de pijnlijke worsteling om een ex-geliefde achter je te laten. My Shoes Keep Walking Back to You, hier is Guy Mitchell.

Hey Mitchell, my shoes keep walking back to you. Caterina Valente was een uitzonderlijk veelzijdige zangeres. Ze zong in verschillende talen, bewoog zich gemakkelijk tussen slager, jazz, pop en internationale muziek en groeide uit tot een grote ster. Caterina Valente, Silvio Francesco en Kurt Edelhagen met Bravo Caterina.

Sabor Ami is een poëtische beschouwing over een allesomvattende, eeuwige liefde die zo diepgaand is dat de geliefden een onuitwisbare fysieke en spirituele indruk op elkaar achterlaten.

Geliefden spelen soms spelletjes zonder het zelf te beseffen. Een beetje trots, een beetje jaloersheid, een beetje wachten, wie als eerste toegeeft. Maar achter dat spel zit meestal iets heel eenvoudigs. Mensen die bang zijn om te laten zien hoeveel ze werkelijk om elkaar geven. Games That Love Is Play is een nummer gecomponeerd door James Last dat in 1966 en 1967 een hit werd voor meerdere artiesten. Het nummer werd meer dan 100 keer opgenomen. Vandaag koos ik voor de versie van Eddie Fisher.

James Dat Lovers Play en Eddie Fisher. In het volgende nummer horen we bijna de zee op de achtergrond. We zien twee gitaren die als het ware met elkaar praten. En we voelen de romantiek van een avond waarop de tijd even lijkt stil te staan. Dus laten we ons even meenemen naar de kust. Hugo Strasser met 2 gitaren aan mee.

Be My Love Again en Brenda Lee. Percy Sledge werd wereldberoemd met het liedje When a Man Loves a Woman. Maar het volgende nummer werd voor hem ook een hit, My Special Prayer. Met zijn versie gaan we terug naar het jaar 1967.

Ziezo, beste luisteraars, het wordt stilaan tijd om deel 1 van deze muzikale waar af te ronden. Ik blijf nog een uurtje achter de mengtafel en de micro, dus zometeen na het tijd zijn en het nieuws van 23 uur, dan ben ik er graag opnieuw voor het tweede deel van dit programma. Tot aan ons tijd zijn draai ik nog een paar instrumentale melodietjes. Ik heb er eentje van Billy Vaughan. Heel graag, tot zometeen.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bij de ingang van de kanaaltunnel in Coquelles in Frankrijk is een zwaar verkeersongeval gebeurd. Daarbij vielen 19 gewonden, 5 zijn zwaar gewond. Een minibus botste er op een goederentrein, dat melden de autoriteiten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eurostar laat weten dat het ongeval geen impact heeft op treinen van en naar Londen. Oekraïens president Zelensky heeft ons land bedankt voor de steun in de oorlog met Rusland, dat schrijft hij op X. Zelensky sprak vanmiddag onder meer met koning Filip en zat vanavond ook samen met premier Bart De Wever. Dat gebeurde in de marge van de EU-top in Brussel. Zelensky benadrukte ook dat de Russische tegoeden bij Euroclear geblokkeerd moeten blijven zolang de oorlog duurt. Morgen spreekt Zelensky ook de Europese Raad toe. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Je hoort coach David Huber.
3: De manier waarop de wedstrijd vordert, wat er daarin gebeurt, hoe dat we terugkomen. Een jongster van de club die absolute verdiende 1-1 maakt, die laatste minuut waarin dat we iets recht zetten voor een medemaat. Dit is voor mij een prestatie die mij heel blij maakt, heel fier maakt. En het enige dat ik kan zeggen is dat we ons eigenlijk niet genoeg hebben kunnen belonen met de prestatie.
2: Union pakt voorlopig 4 op 6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Gent staat ook meteen aan de leiding. En op dit moment zijn er nog 2 wedstrijden bezig. Anderlecht speelt in de Europa League op dit moment tegen het Kroatische Dynamo Zagreb. Bij het begin van de tweede helft staat het 0-0. In de Conference League staat Sint-Truiden bij het begin van de tweede helft 1-0 voor tegen het Georgische Iberia. Vannacht droog en overwegend helder, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.

En opnieuw een heel goede avond, beste luisteraars. Het tijd zijn en het nieuws van 23 uur zijn net achter de rug. Van harte welkom voor deel 2 van de Muzikale Waaier. Wij zijn opnieuw vertrokken voor een uurtje boordevol gouden herinneringen. Met tijdens het komende uurtje muziek van Connie Francis, Bobby Darin, Jerry Vale, Keesta, Max Greger, Elvis Presley, Billy Vaughan en nog veel meer uiteraard.

Popcorn Music van Patsy Ann Noble, It's Better to Cry Today. De majestueus zwevende konder wordt gebruikt als een symbool van vrijheid, kracht en verbondenheid met de spirituele hemel. El Condor Pasa is oorspronkelijk een Peruaanse melodie uit 1913, gecomponeerd door Daniel Alomia Robles. Jullie kennen natuurlijk ook de gezongen versie van Simon & Garfunkel. Hier is Chillola Cinquetti met El Condor Pasa.

betekenis van het volgende liedje is een diepe belofte van onvoorwaardelijke, eeuwige toewijding, waarbij de diepte en kracht van de liefde van de zanger worden vergeleken met uitgestrekte, standvastige elementen uit de natuur, zoals bergen, oceanen en sterke eikenbomen. Hier is Brooke Benton met Endlessly.

Endless Lee en Brooke Benton. Van een liefde die eindeloos moet duren, vliegen we letterlijk de hoogte in. En dat brengt ons bij een van de bekendste Italiaanse melodieën ooit. Maar vanavond horen we niet Domenico Modugno, maar wel de orkestversie van Billy Vaughan, Volare.

Billy Vaughan en Volare. Het volgende nummer is een cover van de klassieker Laisse mes mains sur tes hanches van de beroemde zanger Salvatore Adamo. Dit is Lux Teno met Neem me één keer in mijn armen.

Eén keer in je armen en Lux Teno. Quipo is een romantisch nummer uit 1961 van Elvis Presley, afkomstig uit de film Blue Hawaii. De titel betekent geliefde of mijn geliefde. De tekst gaat over een groeiende eeuwige liefde die met elke nieuwe dag alleen maar sterker zal worden.

Presley dus. Buddy Holly's klassieker uit 1958, Heartbeat, is een vrolijk liefdesliedje over de fysieke en emotionele opwinding die gepaard gaat met verliefd worden. De tekst gebruikt de letterlijke metafoor van een bonzend hart om de nerveuze opwinding en overweldigende vreugde te beschrijven die worden veroorzaakt door de kus van een geliefde.

Heartbeat en Buddy Holly. Een hartslag kan veel vertellen, maar soms moet je je liefde gewoon uitspreken. Niet één keer, niet twee keer, maar zo vaak dat de ander het onmogelijk nog kan vergeten. We horen nu de orkestversie van Max Greger, I Love You and Don't You Forget It.

Max Quaker. Het nummer Wheel of Fortune van K-Star gaat over het lot, de hoop en een romantisch verlangen. In het nummer wordt het draaiende wiel van een gokspel gebruikt als metafoor voor het leven en het lot, waarbij de vraag wordt gesteld of het geluk en de ware liefde uiteindelijk in het voordeel van de zangeres zullen uitpakken. K-Star en Wheel of Fortune.

Histar and the Wheel of Fortune. Naar de wereld van de slager met een groep die tientallen jaren lang een vaste waarde was in de Duitsstalige muziek. Die Flippers met Du bist die allerbeste.

No One Will Ever Know gaat over het verbergen van een gebroken hart na een breuk. De zanger is van plan om zich tegenover de buitenwereld vrolijk voor te doen en te doen alsof het hem niets kan schelen, zodat niemand doorheeft hoeveel hij nog steeds van zijn voormalige partner houdt en haar mist. Jerry Vale, No One Will Ever Know. No.

Jerry Vale, No One Will Ever Know. Het nummer Wear My Ring van Bobby Darin, geschreven door Bobby Darin en Don Kirshner, is een liefdesliedje uit 1958 over tienerliefde. In de tekst wordt de partner gevraagd een ring te dragen als een tastbaar teken van toewijding, een plechtige belofte en een eeuwige liefde die tot op hoge leeftijd zal standhouden. Bobby Darin met Wear My Ring.

Wear My Ring, Bobby Darin. Maar soms is één woord genoeg. Dank je. Dank je voor de liefde, voor de herinneringen, voor een mooie avond. Dankeschön is de titel van een nummer gecomponeerd door Bert Kempfert. Het werd wereldwijd uitgebracht als zowel instrumentale als gezongen versie. Laten we gewoon genieten van de prachtige instrumentale versie ons gebracht door Bella Sanders.

Dank u schön. Il était une fois was een Franse popgroep die vooral in de jaren 70 bekend werd. Pomme werd oorspronkelijk als single uitgebracht in Frankrijk in april 1978 en maakte deel uit van het vierde album van de groep, eveneens getiteld Pomme.

Het nummer When the Bar in Your Arms is the Bar in Your Heart, gezongen door Connie Francis, gaat over ware liefde en emotionele harmonie. Het betekent dat wanneer lichamelijke genegenheid samengaat met diepe emotionele liefde, iemand het ultieme geluk en onmetelijke rijkdom heeft gevonden.

En met dit liedje van ABBA zijn we aan het einde gekomen van onze muzikale reis. Verschillende liedjes en evergreens, verschillende talen, verschillende landen en verschillende tijdperken. Ik dank jullie allemaal voor het luisteren. Ik maak graag al een afspraak voor een volgende aflevering. Zelfde uur, zelfde tijd, zelfde zender, uw vertrouwde Radio Minerva. De groetjes nog van Fabrice en heel graag tot dan. Dag.

Bij een botsing tussen een minibus en een goederentrein bij de ingang van de kanaaltunnel in Coquelles in Frankrijk zijn 19 gewonden gevallen. Dat melden de Franse autoriteiten. Volgens de laatste berichten zijn het allemaal mannen van verschillende nationaliteiten. Twee van hen zijn zwaar gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt de zaak. Oekraïns president Zelensky heeft ons land bedankt voor de steun in de oorlog met Rusland. Dat schrijft hij op X. Zelensky sprak vanmiddag onder meer met koning Filip en zat vanavond ook samen met premier Bart De Wever. Dat gebeurde in de marge van de EU-top in Brussel. Zelensky benadrukte ook dat de Russische tegoeden bij Euroclear geblokkeerd moeten blijven zolang de oorlog duurt. Morgen spreekt Zelensky ook de Europese Raad toe. En een wisselvallige avond voor onze Belgische ploegen in Europa. In de Europa League verloor Anderlecht van en bij het Kroatische Dynamo Zagreb. Het werd 1-0 na een penalty in de slotminuut. Anderlecht pakt zo 0 op 6. Eerder vanavond speelde Union dan weer 1-1 gelijk tegen Real Sociedad. Union staat gedeeld 11e. Op de eerste speeldag van de Conference League pakten beide Belgische ploegen wel de zegen. STVV versloeg het Georgische Iberia met 2-0. Gent won dan weer met 1-0 van het Deense Aarhus. Vannacht droog en overwegend helder, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.